0: Welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Marco Schuitmaker tot Guus Meeuwis.
1: Het is een nacht die je normaal...

0: Digitaal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. En anderhalve dag na de zware aardbeving in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het was een moeilijke reddingsactie die een halve dag duurde, maar het gaat goed met haar. De reddingsactie is nog lang niet klaar. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen begraven liggen onder datzelfde gebouw. Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: Noordzee.nl. Het nieuws van 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. En een bizar ongeluk op een vliegveld bij Milaan. Daar is een privévliegtuig op een Fiat Panda gebotst. De auto was van een bedrijf dat de bagage afhandelt op het vliegveld. Het lijkt erop dat de bestuurder onwel werd achter het stuur. Het vliegtuig van 6 miljoen euro raakte flink beschadigd aan de neus en kan voorlopig niet vliegen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

luistert een grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 5 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. En in Colombia is een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving. Ze lag er bijna 30 uur onder, maar maakt het goed. Het was moeilijk om de vrouw te redden. De hele operatie duurde een halve dag. Er wordt ook nog steeds gezocht. Reddingswerkers denken dat er nog tientallen mensen onder diezelfde flat liggen. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200% puur

0: overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En KNVB-baas Nigel de Jong heeft volgens de Telegraaf in Spanje gesproken met een buitenlandse kandidaat om bondscoach van Oranje te worden. Het zou gaan om Roberto Martinez, die op het WK nog de bondscoach van Portugal was. Dat was hij eerder ook van België. Nederlandse trainers die op het lijstje stonden hadden geen interesse. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANB-nieuws.
0: Radio Noordzee. 200%

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
4: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
5: Tuurlijk wel!
4: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
6: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
7: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
6: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
7: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
16: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.

0: serious about fun.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.

0: Hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Je hebt een cadeaubon. Maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 7 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen

0: 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
2: Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht.
1: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief.

0: Het wordt een zonovergrote dag. Wel trekt er wat hoge sluierbewolking over, maar hey, het is droog. Dat is wat telt. Het waait zacht. En door die wind komt er wat warme lucht ons land binnen. Daardoor is het tegen het middaguur al een graad of 25 in het zuiden. En het is vandaag de dag van de totale zonsverduistering in een deel van de wereld. Er is een gedeeltelijke verduistering in Nederland. Zo rond 7:15 begint het. En rond 7:45 moet het op zijn hoogtepunt zijn. Het is de grootste zonsverduistering in 27 jaar. Dus ja, heel Nederland is in een soort eclipse-koorts terechtgekomen. En sommige mensen zijn speciaal afgereisd naar het buitenland. Om die totale verduistering te kunnen zien, hebben een dure hotelkamer of een duur appartement geboekt. En zien dan vandaag via hun bruine radar-app dat het vanavond daar gaat regenen. Ja, dan is er veel verduisterd, behalve de zon.
1: Ja, dat ja, toch? Is kooi, kooi, kooi.
0: Oh, wat zullen die balen, zeg.
1: Het leven, dat is één groot feest. Ja, la, la, la, la. Kooi, kooi, kooi, man.
0: Met Rob de Dijk zometeen en Joey Nicolai. Maar het is vandaag ook de dag van het middelste kind. Ik moest meteen denken aan deze track van Pommeling, Thijs en Mo in het midden.
2: Ik zit

zomer is pas echt begonnen. Als je deze wel Rob de Nijs gehoord hebt. Hè. Het werd zomer. Aangevraagd door Monique in de WhatsApp van Radio Noordzee. Mag jij ook doen, hè? Gewoon even naar radionoordzee.nl en dan even op het WhatsApp-icoontje klikken. Komt je berichtje zo bij mij in de studio terecht. Goedemorgen, ik ben Wouter trouwens. Voor Silvan, die heeft lekker vakantie. Zometeen Gordon en Replay. En dit zijn Donnie en Sven Versteeg.

0: Jordan en Replay, je hoorde Milabiu.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Ja hoor, ik ben weer op zoek naar zo'n echte Nederpop Pepper. Zo'n track waar je lekker van aangaat. Misschien ben je creatief. Weet je een leuk liedje met de zon erin of met de maan? Dat is wel toepasselijk op de dag van de zonsverduistering. Nou, laat het maar weten. Ga daarvoor naar radionoordzee.nl. Klik even op het WhatsApp-icoontje en stuur je berichtje naar mij hier in de studio. Of gebruik het contactformulier. Dat kan natuurlijk ook. Zometeen, hier op Radio Noordzee, heb ik onder andere muziek voor je klaarstaan van Wesley Bronkhorst. En ook Nick en Simon komen eraan.
2: Rosanne, je weet dat er heel veel mannen zijn.
0: Rosanne hoor je zo helemaal.
1: Dit is de muziek van Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
3: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
7: Oh my god.
6: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
8: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
13: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
14: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder. Onze record international.
4: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
5: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen. En heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
6: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden.
9: Radio Noordzee, verkeer, ANWB.
11: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.
9: 200% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee

0: Ik drink rosé, Wesley Broekhorst.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.
0: Nou, dat gaat er best in op zo'n dag als vandaag, zo'n warme dag. Ja, nu is het misschien nog wat vroeg, maar hey, vanmiddag om een uurtje of vijf. Het is Radio Noordzee waar je naar luistert. Goedemorgen, ik ben Wouter. Tijd voor de Nederpop Pepper. Ja, ik wou het al bijna verklappen wat ik ga draaien. Frank Boeien en Linda, je raadt het al, die is aangevraagd door... Linda.
1: De Radio Noordzee, Nederpop Pepper.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

Atjee, Rutger van Barneveld en de zwoele zomernachten. Nou, er zullen nog wel een aantal aankomen, hè, deze week, denk je ook niet? Ja, dat wordt weer wat plakdacht, hoor. Het is Radio Noordzee met Suzanne en Freek zometeen. En dit is Guus Meeuwers. Het is een nacht.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit. Tussen de apen.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
11: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
13: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog...

grote dag vandaag. Al trekt er nu al wat hoge sluierbewolking over. Het is gelukkig droog. En er waait zachtjes een windje. Met warme lucht die ons land binnenkomt. Daardoor kan het rond het middaguur al een graad of 25 zijn. Ja, het is die gekke woensdag van de zonsverduistering. In delen van de wereld, geheel maar in Nederland, ja, voor slechts 90%. Dat is een groot deel toch wel, hè? Zo rond 7:15 gaat het beginnen. Rond 7:15 dan moet het een en ander op zijn hoogtepunt zijn. En het is de grootste zonverduistering sinds 27 jaar geleden. Weet je dat nog? Dat we met z'n allen door een cd'tje naar boven zaten te kijken. Ja, nu mag dat niet meer. Wordt het afgeraden, moet je zo'n brilletje hebben. Maar toen deden we dat gewoon met zo'n cd'tje. En het is vandaag 45 jaar geleden dat IBM de eerste personal computer presenteerde. Het was een machine met 16 kb werkgeheugen. Wow. Nou,

Nou, had ik vroeger een LP, Pop in je moerstaal, daar stond deze op, hè. Polle Eduard, daar ken ik hem eigenlijk van. Ik wil jou, hoorde je in de Noordzee Ochtendshow. Goedemorgen, ik ben Wouter. En zometeen op de ochtendkoffie, helemaal Holland. Ze hebben nieuwe muziek uitgebracht. En we gaan Leo van het duo zometeen even aan de tand voelen. Ja, hoe alles ervoor staat. Zometeen, zo rond 9:15 hier op jouw Radio Noordzee.

0: last van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
1: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
12: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
14: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
16: Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam. Tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen. 6 kilometer met een half uur vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg. Twee rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door de problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint-Oederode 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.
14: 100% puur Hollands. Radio Noordzee. De Radio Noordzee ochtendshow met Wouter Kooijman.

0: breek ik die van jou.
1: En Maestro zijn hartebreker.
2: De Radio Noordzee Ochtendshow. De ochtendkoffie met
1: Helemaal Holland. Je weet wel dat duo dat al die leuke medleys maakt en zingt. Carlo en Leo. En Leo heb ik aan de telefoon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Kan ik deze ochtend een kop koffie voor je inschenken? Of zeg je nou, doe mij maar een bakje thee.
3: Nee, koffie.
1: Koffie.
3: Met koffie word ik wakker. En ja. Koffie, daar word ik wakker mee.
1: Snap ik helemaal. Nou, ik heb de machine, zoals je hoort, aangedrukt. Heb je er nog wat doorheen?
3: Beetje melk.
1: Even kijken of ik dat...
3: Beetje melk.
1: Dat is vaak opname.
3: Ja, dat
1: kan
3: wel.
1: Oh nee, ik heb het gevonden. Ik roer het er even lekker doorheen.
3: Is goed, man.
1: Hoe gaat het, Leo?
3: Ja, het gaat met mij goed. Ja, het gaat goed. We zijn nog steeds lekker bezig. En ja. We hebben weer een nieuwe single uitgebracht.
1: Kijk, is dat een beetje waar jullie mee bezig zijn? Of zijn er nog leuke nieuwe projecten gaan?
3: Nou ja, goed. Nu zijn we op dit moment aan het optreden. In het weekend treden we op. En wat ik al zeg, deze single die was dan... Begin juli is die uitgekomen. Mm-hmm. En dan, denk twee keer per jaar... Soms drie keer per jaar brengen we een single uit. En dat is een beetje wat we doen. En zoveel mogelijk spelen. En dat is het allerleukste wat er is natuurlijk.
1: Ja, en volgens mij, het festivalseizoen is nu in volle gang natuurlijk.
3: Ja, we moeten zeggen, de vele buitenoptredens. Maar wij zijn niet echt festivalartiesten.
1: Okay.
3: Wij spelen echt overal. Maar de ene keer sta je weer op een groot feest buiten. En de andere keer sta je weer op een bruiloft. Wij doen echt alles op dit moment. Ja.
1: Oh ja, precies. Ja, en dat optreden, dat vooral in die weekenden, dat lijkt me zweet op dit moment ook.
3: Het is op dit moment vrij warm, ja. Ja dat klopt wel. Ja. Dus we proberen... niet te dik gekleed het podium op te gaan.
1: Nee, dat lijkt me niet verstandig.
3: Maar wat jij net zegt, het is natuurlijk wel de tijd van de buitendingetjes. Dus ja. We hebben ook wel heel veel dingen buiten op het ogenblik. En morgen staan we weer op een studentenfeest.
1: Oh ja.
3: En dan is het weer ramvol binnen. En dan is het even weer zweten.
1: Ja. Ja, bereid je je daar nog op een of andere manier op voor? Of is dat gewoon go with the flow?
3: Nee.
1: We zien wel.
3: Nee, dat is inderdaad go with the flow. En we zien wel. Dus, en dan is een half uur, drie kwartier is zo weer voorbij. En dan ben je alweer... Ben je weer klaar.
1: Ja, wat maakt zo'n optreden nou geslaagd?
3: Ja, ik zeg altijd maar zo. Ik vind het leuk als de mensen... Als ik het podium afkom en de mensen hebben naar de zin gehad... en de mensen hebben een leuk half uur, drie kwartier beleefd... Ja. Dan is het voor mij ook. Dan is het geslaagd. En of dat nou 25 mensen zijn of 3000... dat maakt niet veel uit. Als de mensen naar de zin hebben gehad en meezingen... dan ben ik happy.
1: Ja, je zei het net al een beetje. Vanavond dan een studentenfeest. Komen er nog leuke dingen aan waar we jullie kunnen zien de komende tijd?
3: Ja, we doen... Eigenlijk doen wij... Ja, dat is het makkelijkste is de socials in de gaten over helemaalhollands.nl. En wij zetten meestal onze agenda er wel op.
1: Oh ja.
3: Maar wij spelen... Ja, ik zeg het wel vaker. Van grote feesten tot campings. En wij doen op dit moment echt... Ja, het is van alles wat op Tonic.
1: Ja,
3: en dat
1: is wel
3: heel erg leuk. Vroeger was het echt heel veel feesttenten en grote dingen.
1: Mm-hmm.
3: En ik merk de laatste twee jaar dat het toch ook wel... bruiloften, privéfeesten, doorheen zwabberen, bedrijfsfeesten. Dus ja, we zijn heel breed.
1: Hey, een nieuwe single uit, je zei het al. Wat is de titel van de nieuwe track?
3: De Titanic van ons grote fantastische boot die ooit gezonken is.
1: Oh.
3: Dat is de titel van de track. Ja,
1: waar staat die symbool voor?
3: Ja, niet voor onze carrière.
1: Dat hoop ik ook niet.
3: Die vaart nog steeds, laat ik het daar maar op houden. Maar het was een hartstikke leuk liedje wel aangeboden kregen. En we zaten bij de platenmaatschappij en we zeiden, nou laten we het gewoon gaan doen. Het is een leuke plaat. En dus dat is eigenlijk de reden. Hij lag op de plank en we kregen hem. En wij vonden, Calum en ik vonden hem allebei heel erg leuk. Dus ja, ik zeg van nou ja, laten we maar gewoon doen. En hij is uit en we wachten maar weer gewoon netjes af. Hè.
1: Nou, zo is het. Ik ben reuze benieuwd, Leo. Ik ga hem meteen opzetten.
3: Jij gaat hem opzetten, dat is hartstikke mooi.
1: Hartstikke goed. Dan wens ik je nog een hele fijne dag.
3: En ik drink mijn koffie erop, hè?
1: Zo is het. Ja, wel doen hoor.
3: Okay. Goed, man.
1: Hoi.
3: Hey, dankjewel. Hoi.

0: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
4: Alle verf super voordelig.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel,
5: Aldi.
7: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
9: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En nog 1 laatste zwemtocht voor marathonzwemmer Maarten van der Weijden. Maandag start hij in zijn woonplaats Vught. Hij komt daarna langs ruim 20 steden en finisht na 6 dagen in Utrecht. Hij haalt geld op voor onderzoek naar kinderkanker. Van der Weijden kreeg als 19-jarige leukemie en won jaren later Olympisch goud. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANWB-nieuws.
9: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
11: Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7.
9: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: Dat was Parijs, Kenny B.
1: De Radio Noordzee Ochtendshow met Wouter Kooijman.
0: Een bijzonder goedemorgen. Het is een zonovergrote dag. Er trekt wat hoge sluierbewolking over, maar het blijft droog. Het waait zacht. En daardoor wordt er warme lucht ons landje binnen geblazen. Daardoor tegen de middag al rond de 25 graden. Ja, en vandaag, ik ben helemaal een beetje nerveus er ook voor, is het de dag van de zonsverduistering, hè? In delen van de wereld een gehele verduistering, maar in Nederland, ja, gedeeltelijk, hè? 90% van de zon zal verduisterd zijn. Begint om 17 minuten over 7. En het is om 11 minuten over 8 op zijn hoogtepunt. Dus zorg dat je dan even op een of andere manier naar de sterren kunt turen. Maar wel met zo'n speciale bril, hè? Want anders is het levensgevaarlijk voor je ogen. Ja, sommige mensen die hebben het groot aangepakt. Die zijn speciaal naar het buitenland gegaan om die verduistering te kunnen beleven. Hebben een duur hotelkamer of een duur appartement geboekt. Om dan vervolgens te zien vandaag via buienradar dat het daar vanavond gaat regenen. Ja, dan is er een hoop verduisterd, behalve de zon, hè?
2: Ja, dat is Kooi, Kooi, Kooi, man.

0: Kleine en Samuel Welten.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.
0: En maak me nou niet gek, ja, loop je met me mee? Dan doe ik de deur weer voor je open. Van de Hollandse Meestergalerij. Dat is die plek waar al die mooie tracks hangen. Aan de rechterkant die hele grote. Aan de linkerkant die iets minder bekende. Vandaag pak ik er gewoon weer even eentje van de rechterstapel. Vind je het goed? Zo'n hele grote, waarvan ik zeker weet dat je hem mee gaat zingen. Rowan Hessen, dit is Limburg.
1: De Radio Noordzee, Hollandse Meestergalerij.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Welkom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
3: Vakantieveilingen.
2: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Ice Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
10: Praxis.
11: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vannen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Hands van voordeel.
11: Aldi.
14: Radio Noordzee. Hoofdpunten uit het nieuws.
15: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De rechtbank in Rotterdam is vanochtend beklad. Op meerdere plekken staat met rode verf het woord pedofiele. Schoonmakers zijn de tekst aan het weghalen. Politie bekijkt camerabeelden om erachter te komen wie erachter zit. De droogte dringt ook door tot de scholen die straks weer opengaan. Zo worden gymlessen in Leeuwarden voorlopig op kunstgras gegeven. Grasvelden kunnen daar herstellen en raken niet beschadigd. En vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En in combinatie met het mooie weer zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Veel van die zaken zijn volgeboekt, blijkt uit een rondgang van BNR. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm.
14: Radio Noordzee. Verkeer. ANWB.
16: De A7, de afsluitdijk, is in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer kan omrijden via Enkhuizen en Lelystad over de A7 en 307 en de A6.

Bruf en Gijke Arnaert hoorde je daarvoor. Zoute Landen. Ja, die plek is super populair geworden, mede dankzij dat liedje. En daarvoor wou je er niet dood gevonden worden, volgens mij. Goedemorgen. Wouter hier voor Sil van Stoets met de Noordzee Ochtendshow. En de 3J's zometeen. Na deze van Hans de Boy.

0: Sanne en Freek tot André Hazes. Dit is een nieuwe Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. De DJ's, je

René Vroger en Waylon, hoe de liefde gaat. Zometeen Marleen, daar houd je aan het werk, tot zeker de lunch. En de lunch presenteert ze deze zomer ook, hè, want ja, we hebben een speciale lunch met allemaal hoogtepunten van het afgelopen jaar. Dries Roelvink krijg je nog voorbij. Ik kom eraan. Je foto.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Hollands.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor. Maar hey, met de nieuwe...

0: zitten.
1: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
2: Rustig, adem in,
1: ja, maar misschien
2: uit.
1: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
2: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
4: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen, 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
13: Ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 10 uur.
14: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En Oranje International Memphis Depay heeft hard uitgehaald naar de Braziliaanse voetbalclub Corinthians. Die heeft om financiële redenen zijn contract niet verlengd. En Depay is daar boos over. Hij zegt dat Corinthians zijn belofte niet nakomt en lijkt te dreigen met een rechtszaak. Veel zon vandaag, nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.
13: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee, met nu

is zeker niet voorbij. We beginnen pas net. Het is een hele goede morgen, Marleen, hier op Radio Noordzee. Het is woensdag 12 augustus, even over 10 geweest. En het is een bijzondere dag vandaag. Misschien heb je het al gehoord, hoor. Maar als jij vanavond om precies 7:55 naar boven kijkt, nou, moet je wel eventjes goed je brilletje opdoen. Want dan bedekt de maan 90% van de zon. Een zonsverduistering dus. Ga je waarschijnlijk nog

heel veel over horen vandaag. Want zo groot als vanavond was de eclipse hier niet meer te zien sinds 1999. Kun je nagaan. Vergelijkbare zien we pas weer in 2081. Ja, dan ben ik, eens even kijken, 110. Nou, denk niet dat ik dat ga redden. Ik denk dat ik mijn kansen vanavond even pak. En dan moet je natuurlijk niet gewoon tegen de zon in gaan kijken. Want dat is echt niet goed. Je moet een extra donkere zonnebril natuurlijk opzetten om je ogen te beschermen tegen dat felle licht. Want voordat je het weet heb je netvliesschade te pakken. En dus ja, dat krijg je als je te lang in de zon kijkt. En dat komt dus niet meer goed, las ik nog net even en passant. Dus, even een kleine tip. Doe een hele donkere zonnebril op. Of misschien 2 of 3 over elkaar als je vanavond naar boven kijkt. Laten we dan maar eens beginnen met een hele goede tip van Jan Smit.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is de Shownieuws-update op Radio Noordzee. Er komt een extra amazingavond met voormalig castleden van de musical Moulin Rouge. De eerste musical singalong in Gouda was binnen korte tijd uitverkocht, waardoor de organisatie nu een tweede avond heeft aangekondigd op 11 oktober. Tijdens de voorstelling brengen oud-castleden bekende nummers uit Moulin Rouge en andere hitmusicals. Een echte Nederlandse filmklassieker keert terug naar de bioscoop. Minoes, met Carice van Houten en Theo Maassen in de hoofdrollen, is er morgen weer op het grote doek te zien in een volledig gerestaureerde 4K-versie. De verfilming van het beroemde boek van Annie M. G. Schmid verscheen in 2001 en groeide uit tot een van de populairste Nederlandse familiefilms van deze eeuw. Max uit De Bondgenoten heeft op sociale media op humoristische wijze uitgehaald naar zijn ex Anouk. In die video grapt hij vast de oefenen voor een toekomstige Netflix-documentaire over alle gebeurtenissen rondom hun veelbesproken breuk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

en dan ben ik laat me slapen. Ja, misschien dacht jij dat vanmorgen ook wel toen de wekker ging. Maar goed, we zijn hier natuurlijk bij Radio Noordzee. Ook voor jou, om jou lekker door deze dag te helpen. We zijn op de helft van de week. Als je geen vakantie hebt en nog lekker aan het werk bent, komt het allemaal goed. Laat Radio Noordzee lekker aanstaan. Zometeen de Radio Noordzeester, dat is Jaap Reesema. En je krijgt iets meer te weten over zijn privéleven. Nou, zo heel privé houden ze dat natuurlijk niet, hè. Dat is straks, maar eerst deze... Just

0: Noordzee.
1: Wow deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: De prijs van

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Klaar voor een frisse start? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
1: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
3: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
6: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al.
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
9: Fans van voordeel.
6: Aldi.
11: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
11: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Radio Noordzeester van de Week.
1: Is deze hele week Jaap Reesema, die prachtige zanger met dat unieke geluid. Ja, over zijn privéleven en zijn gezinsleven is hij eigenlijk altijd heel erg open geweest. Hè. Zijn vrouw, heb je ongetwijfeld meegekregen, is Kim Kutter. Heel recent nog hebben ze een interview gegeven. Ze zijn al sinds 2012 samen en ze trouwden in 2018. Nou, ze hebben inmiddels 3 kids. En ze vertellen in dat interview dat ze eigenlijk binnen een paar uur al wisten, toen ze elkaar zagen, dit is het. Binnen een week woonden ze samen, ontmoette Jaap de familie van Kim en vroeg hij zelfs haar vader al om haar hand. Nou, ze hebben dus inderdaad 3 zoontjes, Muk, Joep en Ted. Hoewel Jaap en zijn zoontjes gezond ogen, hebben zowel Jaap als Muk en Joep te maken met een zeldzame erfelijke aandoening. De ziekte van von Willebrand. Willebrand, moet ik zeggen, ja. Dat is een bloedstollingstoornis. Die zorgt er dus voor dat als je bijvoorbeeld stoot of een wondje hebt, dat bloed niet snel genoeg stolt. Waardoor er een risico is op interne bloedingen. Nou, dat neemt nogal wat uitdagingen met zich mee natuurlijk in het dagelijks leven, kan ik me zo voorstellen. Hij schreef samen met Snelle een nummer, dat gaan we nu draaien. En dat komt uit 2021 en het gaat over het zoontje van Jaap. En dat heet Mijn Kleine Presidentje.
0: De Radio Noordzeester van de Week.

De vraag die Doe Maar al jaren bezighoudt, is dit alles? Het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zometeen het volgende uur hebben. Daarin draai ik natuurlijk sowieso een verzoekje voor je, als je dat wil. Moet je me wel even doorgeven, hè, op radionoordzee.nl. Daar kun je terecht met je verzoekje. Dan druk je die stuurberichtknop in en dan kom je als vanzelf via WhatsApp bij mij in de studio. Mag van alles zijn, hè? Mag uit de vorige eeuw zijn, mag iets van nu zijn. Maakt mij helemaal niet uit.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo. Eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers. 3-sterrenslot. Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: Ik doe het voor gezonde nieren.
9: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
10: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
12: Moelenmilk, the moo you can't resist.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee, Plus.
14: Fix die ruit voor je vakantie.
15: Opgelost, autotaalglas.
16: Pluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
17: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en RadioNoordzee.nl. Het nieuws van 11 uur.
18: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Reisorganisatie Sawadee haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En de Spaanse brandweer krijgt de natuurbrand bij Sevilla steeds meer onder controle. Hij breidt niet meer snel uit. Ook hoefde er gisteren niemand meer geëvacueerd te worden. De brand begon vorige week. Honderden mensen werden daarna geëvacueerd. Hoewel het vuur dus onder controle lijkt, mogen ze nog niet terug naar huis. Veel zon vandaag. Het wordt 24 graden in

inderdaad, het is tijd. Leuk dat je luistert, want het is tijd om te beginnen aan het tweede uur van Marleen hier op Radio Noordzee. Gezellig dat je er weer bij bent. We zijn halverwege, dus ja, in dat opzicht klopt het helemaal wat Suzanne en Freek net zeiden, natuurlijk halverwege. Ja, ik had in het vorige uur al eventjes over die zonsverduistering. Hè. Ja, je kan de tv en de radio niet aanzetten of je hoort er wel over. Maar vanavond is het natuurlijk, en het is echt heel bijzonder, precies 11 minuten over 8. Dan is het hoogtepunt, zeg maar, dan is die helemaal vol. Laat ik zeggen 90%. Maar het is al interessant om te gaan kijken vanaf 7 uur 17 om precies te zijn. Nou, 3 minuten over 9, dan is het eigenlijk klaar. Daar komt het op neer. Nou, er zijn zelfs mensen die ervoor naar Spanje reizen of naar IJsland gaan. Zometeen in de link van Marleen doet Gerard Joling een duit in het nachtelijke zakje. Henk Westbroek die komt voorbij. En ja, misschien natuurlijk iets wat jij graag wil horen. Dat weet ik dus nu nog niet, maar als jij mij een berichtje stuurt via radionoordzee.nl. Je moet dan die berichtknop indrukken, dan kom je via WhatsApp bij mij in de studio. En dan kun je mij gewoon laten weten wat jij graag wil horen. Misschien komt jouw favoriete plaat wel op de lijst zometeen. Kan iedereen daarvan meegenieten? Want laten we eerlijk zijn, iedereen is van de wereld, toch?

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een Shownieuws update op Radio Noordzee. Er komt een extra meezingavond met voormalig castleden van de musical Moulin Rouge. De eerste musical singalong in Gouda was binnen korte tijd uitverkocht, waardoor de organisatie nu een tweede avond heeft aangekondigd op 11 oktober. Tijdens de voorstelling brengen oud-castleden bekende nummers uit Moulin Rouge en andere hitmusicals. Een echte Nederlandse filmklassieker keert terug in de bioscoop. Minoes, met Arnoud van Houten en Theo Maas in hoofdrollen, is vanaf morgen weer op het grote doek te zien in een volledig gerestaureerde 4K-versie. De verfilming van het beroemde boek van Annie M.G. Smit verscheen in 2001 en groeide uit tot een van de populairste Nederlandse familiefilms van deze eeuw. Max uit de Bondgenoten heeft op sociale media op humoristische wijze uitgehaald naar zijn ex Anouk. In de video gaf hij alvast te oefenen voor een toekomstige Netflix-documentaire over alle gebeurtenissen rondom hun veelbesproken breuk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. 200% puur Hollands. Radio Noordzee.

0: even aandacht voor...
1: De link van Marleen.
0: Ja, dat is deze hele week al nacht. Nacht, dat is de link van Marleen. Dat is eigenlijk wat alle platen die ik draai in de tweede uur op deze plek met elkaar gemeen hebben. Nou, je hebt Traantje Papi al gehoord, samen met Guus Meeuwis. Doe maar, één nacht alleen. En dit is een single uit 2013, moeten we dus echt wel even terug. In de tijd van Gerard Joling, is geschreven door Jan Smit. En dat was voor mij een nieuw feitje. Het was destijds ook de begintune van Sterren Dansen op het IJs, te zien bij SBS6. En het werd de tiende nummer 1 hit voor Gerard Joling. Die man is toch ook al zo lang bezig. Daar kan je toch alleen maar ontzettend veel respect voor hebben. Dus in de link van Marleen, de nachtlink van Marleen. De nacht voorbij van Gerard Joling.
1: De link van Marleen.

waar ze loopt te wandelen. Henk Westbroek. En dit is Dave Dekker. Vespa, het is bijna 11:30. Dat betekent eigenlijk dat je nog een paar minuutjes hebt om mij te laten weten wat jij zometeen wil horen. Het grote vraagteken. En dat mag jij invullen. Waar wil je naar luisteren hier zometeen op Radio Noordzee?

0: Noordzee.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
3: 3 sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
4: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
10: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
9: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
14: It's funny because it's true.
13: Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
15: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Deze week in de bonus. Perla huisplants, Dolce Gusto en koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

van Nick en Simon. En dan is het nu tijd om mijn belofte in te lossen. Het grote vraagteken wordt ingevuld door Patrick. Patrick Rams, die wil heel graag Samuel Welten horen. Echte liefde is te koop. Patrick, bij deze.

dat is toch de echte enige manier, hè? Alles of niets van Dikhout hoorde je. Het is bijna 12 uur en dat kan je voelen bijvoorbeeld aan een maag wat een beetje gaat knorren op dit moment. Misschien ben je ook toe aan de lunch. Blijf bij Radio Noordzee, want het lunchprogramma is aanstaande tussen 12 en 1. En ja, normaal gesproken hoor je natuurlijk altijd een zanger of een zangeres. In ieder geval een artiest of een bandje wat hier het lunchprogramma presenteert. Dat is deze week even niet het geval. Maar ik blijf nog een uurtje. Woe! Ja, vind ik leuk. Want we hebben hoogtepunten verzameld voor je van de afgelopen maanden. En zo ga je bijvoorbeeld... even kijken, wie komt er straks aan? Ja, het goede doel. En zanger Alex en Benny Solo. Want ja, die hebben hier ook gepresenteerd. En daar hebben we de leukste fragmenten van samengesteld voor je. Dus pak je boterham, zakje of je broodtrommeltje of je soepie of je salade of wat het dan ook is. En we blijven lekker luisteren naar het lunchprogramma zometeen hier op Radio Noord.

0: in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen. Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
9: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister, nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple

0: basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
4: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Alle verf super voordelig.
6: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
8: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 12 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En op veel plekken zijn de eclipsbrillen uitverkocht, maar er is nog massaal vraag naar. In Amsterdam staat een rij bij het instituut dat sterrenkundig onderzoek doet en de brillen uitdeelt.

0: Geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

zijn dat zij een ongelofelijke stem heeft. Glennis Grace met Afscheid. Maar van afscheid is helemaal geen sprake, want we zijn net begonnen aan het lunchprogramma. Eet smakelijk, als dit ook voor jou het moment is om lekker even een hapje te eten. Neem je tijd, doe rustig aan. We gaan hier bij Radio Noordzee gewoon lekker door met lekker Nederlandstalige muziek. Uiteraard. En ja, zoals ik net ook al zei, we hebben de hoogtepunten verzameld van de afgelopen maanden. Want er hebben zoveel artiesten hier het lunchprogramma gepresenteerd. En die hebben allemaal mooie verhalen verteld over ja, hun optredens, wat er backstage gebeurt. Over hoe ze zijn begonnen met muziek maken. Over hun muziek natuurlijk ook. Een heleboel luisteraarsvragen die zijn beantwoord. En zometeen hoor je Het Goede Doel en zanger Alex en Benny Solo. Want die hebben hier ook het lunchprogramma gepresenteerd. Dat is allemaal straks. Eerst even

0: even schuilen van Miss Montreal. Het goede doel, Henk Westbroek. René Meister en Tony Peroni die namen een, toen zij hier het lunchprogramma presenteerden, een verrassend nummer mee waar ze vrolijke herinneringen aan hebben.
1: René, leg jij even iets uit over het cocktailtrio.
2: Nou, het cocktailtrio was een trio.
1: Drie mannen.
2: Ja, drie mannen. En die waren eigenlijk ontzettend grappig. Maar jij hebt er ook een mooi verhaal over, want jij kende die zanger volgens mij.
1: Nee, die kende ik helemaal niet. Maar ik wil wel net doen alsof ik hem kende. Ja. Maar ik heb ze wel eens ontmoet, tenminste één ervan. En kennen is een groot woord. En ik moest zo lachen om die mensen. Want kijk, Nederlandstalige pop is bijna altijd bloedserieus. En het cocktailtrio maakte humor. Een van mijn lievelingsliedjes van hun is, ken jij dat nog?
3: Ja, op een kangoeroe-eiland.
2: In de kangoeroezon.
3: Ja.
1: Zit een kangoeroe-moeder.
3: Ja, het is fantastisch.
1: Ja, verder weet ik het niet meer, maar het is een geweldig nummer.
3: Maar ik heb ze ooit nog gezien bij mijn vader als klein joch in de oude Tivoli. Dat houten gebouw wat toen afgefikt is. Nou, dat was voor mij zo bijzonder.
1: Dat per ongeluk afgefikt is, hè?
3: Ja, dat zeggen ze.
1: Ja, het moest namelijk. Ik woonde daar net om de hoek. En Tivoli moest verdwijnen. En het moest ergens anders gebouwd worden. En er werd geld gezocht om het af te breken. Dat bleek niet meer nodig te zijn. Nee. Nadat het spontaan midden in de nacht afvikte. En ik moet zeggen, even de mooiste vuurtjes die ik ooit gezien heb. Op een kangoeroe-eiland. Het cocktailtrio.

0: Radio Noordzee.
1: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor €1. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen.

0: van lekker veel voordeel. Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
3: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: Wesley Bronkhorst, ik drink rosé. Ja, muziek. Nou, dat weet je zelf ook als muziekluisteraar hier op Radio Noordzee. Muziek kan echt van grote betekenis zijn op een bepaald moment in je leven. Hè? Zanger Alex die vertelde een kwetsbaar en persoonlijk verhaal over zijn jeugd. En de rol die het nummer Ben ik te min daarin speelde.
1: Mijn vader overleed heel jong, ik was 9. Mijn broer overleed toen ik 8 was. En we hadden thuis, hadden wij echt... Ja, we hadden geen stukken vlees op ons bord vroeger. Ik ben om 11 gaan werken naast mijn school. En ik keek altijd op tegen heel veel mensen. Weet je. Want dan zag ik mensen die het heel goed hadden. Kinderen die het goed hadden. En wij moesten altijd maar een beetje knokken voor ons. Om eigenlijk te overleven. En daarom, dit liedje kwam toen heel vaak voorbij. Toen dacht ik van, ben ik te min. En dus daarom is dit liedje eigenlijk ook, lijkt het liedje ook nu voorbij komen.
2: Zo, wat een mooi persoonlijk verhaal eigenlijk.
1: Ja, het is ook echt waar. Dus ik kan niks doen. Maar dit is echt wel iets wat ik toen dacht van, joh, in mijn jeugd. Maar uiteindelijk als ik zie... Waar ik nu sta en wie ik nu ben. Gewoon echt mezelf kunnen ontwikkelen. Omdat dat krijg je natuurlijk als je vader jong overlijdt. En zeker mijn broer die jaar daarvoor. Dan sta je in één keer als man in de familie op je 11-jarige leeftijd. Ben je in één keer de man die ook eigenlijk het geld moest verdienen naast mijn school.
2: Ja, nou, ik weet zeker dat de twee mensen van boven naar beneden kijken. En heel trots op jou zijn.
1: Ongetwijfeld.

verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

Armin van Buuren, Davina Michel en Marco Borsato, Hoe het danst. Ja, en ik krijg toch wel berichtjes in de WhatsApp van Radio Noordzee over het persoonlijke verhaal van zanger Alex. Dat ze het zo bijzonder vonden dat hij dit op deze manier deelde. En zo zie je maar. Iedereen heeft een verhaal, je hebt gewoon geen idee. Iedereen heeft zijn eigen story, je weet niet wat er achter de voordeur gebeurt. Maar ontzettend bijzonder dat hij dat hier gedeeld heeft, hier op Radio Noordzee. We lopen alweer bijna tegen het einde van het lunchprogramma. En dat is op zich natuurlijk helemaal prima, want dat betekent waarschijnlijk dat jij je lunch lekker hebt verorberd. Ik hoop dat het heeft gesmaakt. Voor mij begint de lunch natuurlijk nu pas eigenlijk, maar dat is helemaal prima. Maar ik neem afscheid voor vandaag. Ik ben er natuurlijk morgenochtend weer om 10 uur. En ik laat jullie achter hier op Radio Noordzee met René Vroger en Waylon met Hoe de Liefde Gaat. Nou, blijf er lekker bij, hè. Radio Noordzee is er nog de hele dag. Met de lekkerste Nederlandstalige muziek.

0: Radio Noordzee.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
4: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul, het leukste dagje uit tussen de apen.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
7: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
15: Wauw deals bij Ethos. Zoals heel veel mondverzorging. Nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
16: Mooi van Ethos.
17: Al één van de 4 Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je €25.000.

0: Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en er wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. De staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En een grote olievlek in de Arabische Zee heeft bijna de kust van Oman bereikt. De olie lekt uit een gestrande tanker die door Rusland wordt gebruikt om stiekem olie te exporteren. Experts zeggen dat de olievlek in zee voor flink wat milieuschade zorgt. In het gebied leven zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 200% puur Holland. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent.

0: could.
1: De plek waar je op een dag als deze misschien toch het beste kan zijn met die temperaturen. Al gecheckt bij jou in de buurt, buiten, hè? Niet de temperatuur bij de airco binnen, maar

buitentemperatuur alweer de 30 graden aangetikt. Dan zit je eigenlijk toch het beste aan de kust. Precies, en daar zingt Bluff over. Je hoorde ze net bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. De enige andere plek waar je misschien nog beter kan zijn is de koelkast. Dan moet je je helemaal opvouwen. Of heb je zo'n grote? Dat was laatst bij iemand die had zo'n inloopkoelkast. Nou, daar kun je heerlijk een nachtje overnachten, denk ik. Lekker fris. Goedemiddag, mijn naam is Vincent. Dit is Radio Noordzee op woensdagmiddag. Het is vandaag 12 augustus, de dag van de olifant. Daar heb je op zich helemaal niks aan, tenzij je nog...

0: nou het geheim van de kast? Hoe kan het dat jullie als band al zo lang bij elkaar zijn, al dik 35 jaar? Was een van de vragen die Siep van de Ploeg, je weet wel, de zanger van de kast, een tijdje geleden kreeg toen hij hier was bij Radio Noordzee. Presenteerde hij een week lang de Radio Noordzee Lunch. Die hoor je elke werkdag tussen 12 en 1. De hele zomer trouwens met hoogtepunten, fragmenten, bijzondere uitspraken, mooie quotes van bekende artiesten. Siep van de Ploeg was er een tijdje geleden een van. Toen kreeg hij dus die luisteraarsvraag. Dit was zijn antwoord.
1: We doen daarnaast ook allemaal andere dingen. Dus dan blijft het ook leuk. Als je alleen de kast zou doen, dan is het ook een beetje saai. Dus we hebben andere projecten. Ik doe heel veel theaterprojecten.
0: Verandering van spijs doet eten, zou mijn oma gezegd hebben. Mooi antwoord van Siep van de Ploeg van de kast. Je hoorde ze net bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands met Hart van mijn gevoel.

0: Noordzee.
1: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige, frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? 1 scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
5: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
6: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
9: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
10: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
11: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Nu op heel veel sportartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
13: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
14: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
15: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
17: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: afstand, ruime afstand zelfs. De populairste Nederlandstalige hit van het moment. Rutger van Barneveld. Nummer 1 staat hij dan ook in de Radio Noordzee Top 30. Tenminste, afgelopen weekend wel. Is dat komende weekend nog steeds zo? Spannend, spannend, spannend. Nieuwe Noordzee Top 30, zaterdagmiddag vanaf 2 uur met Luc van der Braak.
1: Radio Noordzee, in je streektaal.
0: Een dikke kans dat daarin de Hollandse hitflits een van de nieuwe binnenkomers zal zijn. Die is deze week van de 3 J's. Je zit in mijn hoofd, heet die. Je hoort hem over een paar minuten. Nielson komt er ook aan, maar eerst in je streektaal. Een kleine vakantie in eigen land, zo zou je het ook wel kunnen noemen. Iedere woensdag gaan we rond deze tijd even naar een uithoek van Nederland. Met een bekende hit die in een dialect wordt gezongen. En deze keer komen we uit in het oosten van het land, in de Achterhoek. En zeg je Achterhoek, dan zeg je natuurlijk normaal. Oerend Hart was ooit hun grote doorbraak in de jaren 70. Dit, en die is zeker net zo leuk, was toen de opvolger. Het is lang geleden, dat hoor je ook al een beetje aan de tekst. Die gaat over iemand die verliefd wordt op een meisje van 18. Maar haar vader ligt dwars. Beetje ouderwets, heel vervelend ook om mee te maken, lijkt me. Normaal, hier is Ali.
1: Radio Noordzee, in je...

0: populairste Nederlandstalige hits van het moment. Hoor je ieder weekend in de Noordzee Top 30.
1: Ik zeg ciao, doei, adio.
0: Lucht van den Braak, tel ze voor je af. Elke zaterdagmiddag van 2 tot 4. En op zondag...

woensdagmiddag van Radio Noordzee is natuurlijk 200% puur Hollands. Goedemiddag, Nielson hoorde je, kop in het zand. Nog even een klein officieel momentje van maken, maar de week is natuurlijk weer doormidden. Het komend weekend is dichterbij dan het afgelopen weekend. Hé, lekker! Hier is Wolter.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staanzakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe!
6: Geeft ruimte.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop Zero, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
13: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
14: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Radio Noordzee.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn 2 meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmus Ziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En in de Eredivisie gaat de wedstrijd volgend weekend tussen NEC en Excelsior niet door. Bij NEC willen ze wat meer rust om zich optimaal voor te bereiden op de play-offs in de Champions League. De KNVB is de broertste niet en heeft de wedstrijd tegen Excelsior een paar weken uitgesteld. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden, vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws.
21: 100% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

kreeg een appje van Mario. Dankjewel voor je berichtje. Die zei een kwartiertje geleden ongeveer... wil je Louise van Gerspardoel draaien? Voor mij, maar vooral ook voor mijn verloofde. Ze heet Louise en toen we elkaar net leerden kennen... zong ik dit altijd voor haar. Tenminste, dat zijn zijn eigen woorden. Voor zover je dat gekraai van mij zingen kan noemen. Dan kun je zeggen dat is valse bescheidenheid... maar ook een gezonde portie zelfkennis. Dankjewel voor je berichtje, Mario. Gerspardoel hoorde je net al bij Radio Noordzee. Louise, dit is Zoe Levi. Hoe was

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en is de shownieuws-update op Radio Noordzee. Marieke Elsinga kampt vandaag met wat ze zelf omschrijft als eclipsbrilstress. De presentatrice laat op Instagram weten dat ze 1,5 week geleden speciale brillen heeft besteld voor de zonsduistering van vanavond, maar dat die nog altijd niet zijn bezorgd. Elsinga kijkt al weken uit naar het bijzondere natuurverschijnsel en hoopt dat de brillen nog vandaag op tijd arriveren. Nieuws uit Streamingland. De populaire YouTube-formatie Bankzitters gaat de komende 3 jaar exclusief samenwerken met Videoland. De makers beloven grotere en ambitieuzere programma's dan ooit, terwijl ze daarnaast actief blijven op hun eigen kanalen. Het eerste gezamenlijke project verschijnt volgens Videoland al dit najaar. Een echte Nederlandse filmklassieker keert terug naar de bioscoop. Minoes, met Carice van Houten en Theo Maas in hoofdrollen, is vanaf morgen weer op het grote doek te zien in een volledig gerestaureerde 4K-versie. De verfilming van het beroemde boek van Annie M.G. Schmid verscheen in 2001 en groeide uit tot een van de meest geliefde Nederlandse familiefilms van deze eeuw. Max, de voormalige partner van de bondgenote deelnemster Anouk, reageert voor het eerst op de ophef rond zijn viral video. Als shownieuws laat hij weten dat de video bedoeld was als een luchtige manier om te laten zien dat het goed met hem gaat. Ondanks alle ontwikkelingen tussen Anouk en Diederik zegt Max geen behoefte te hebben aan interviews en de aandacht niet op willen te zoeken. Ondertussen reageren fans enthousiast op zijn grap over een mogelijke Netflix-documentaire over alle gebeurtenissen rond de breuk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Dit is Radio Noordzee.

Als je wat langer naar Radio Noordzee zit te luisteren vanmiddag, dankjewel daarvoor trouwens, vinden we hartstikke gezellig. Dan hoorde je Gers Pardoel met Louise. Het rare toeval is, bij deze, bij Frank Boeien, Doe Iets, heb ik vroeger jarenlang gedacht dat hij Louise zong. Doe Iets, Louise, maar het lijkt wel een klein beetje op elkaar, maar hij zingt toch echt Doe Iets. Het mooie is, Frank Boeien heeft serieus een keer een prijs gekregen voor de slechtst verstaanbare zanger van Nederland. Die kreeg hij dan weer voor een andere hit van hem, voor Zwart-Wit. Denk niet wit, denk niet zwart, maar in de kleur van je hart. Dachten veel mensen dat hij in de kleur van je haar zong. De prijs was trouwens een grapje van stadgenoten van hem, van de Nijmeegse studentenvereniging.

0: is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
2: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Pot de

0: Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
1: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Bij Lucardi worden het schitterende dagen, want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.

randje van het linker rijtje van de Radio Noordzee. Top 30 stond hij afgelopen weekend. Hij zakte 4 plaatsen, van 11 naar 15. Jeffrey Hezen met Loco, daar heb ik het over. Wat gebeurt er komend weekend? Gaat hij verder zakken? Blijft hij staan op dat randje, op dat riggeltje, op die 15e plek? Of gaat hij misschien weer stijgen? Dat zou ook zomaar kunnen natuurlijk. Je hoort het zaterdagmiddag vanaf 2 uur. Luc van der Braak is er dan met een nieuwe aflevering van de lijst met de 30 populairste Nederlandstalige hits van het moment. Dat is de Noordzee Top 30. En mocht je nou denken, ai, zaterdagmiddag, ik heb net een dagje pretpark gepland. Ik moet bij mijn schoonouders op bezoek. Je kunt in de herkansing op zondagochtend vanaf 10 uur. Doe hem gewoon nog een keer. Zometeen de troubadours bij Noordzee, na Volumia.

0: Niet gek.
1: Als je iets wilt delen met Radio Noordzee, iets wilt laten weten, misschien een jaloersmakend vakantieverslag wilt uitbrengen, of even wilt uithuilen, wilt klagen, met zo'n lange, diepe zucht erbij, dat het pas woensdag is en het nog dik 2 dagen is tot het weekend. Het mag allemaal. Sterker nog, dat vinden we hartstikke leuk. Vinden we hartstikke gezellig als we even contact kunnen leggen. Mocht je nou denken, appen met Noordzee, hoe werkt dat? Ga naar radionoordzee.nl, daar vind je de app-button. Stuurbericht staat erbij en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Tim vroeg deze aan van Splitsing. Wind en zeilen. Lange.

0: Radio Noordzee.
1: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
2: laatste kans.
1: Nog één keer brullende motoren.
2: Ja,
1: dit mag je niet missen.
2: Oh.
1: Daar moet je bij zijn.
2: Naar binnen.
1: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
2: Ja.
1: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
3: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sunweb.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Alle verf super voordelig.
8: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Klaar voor een frisse start?
4: Let's go.
3: Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
5: Autotaalglas zit echt overal.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij hengelt het voordeel zo binnen.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
10: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 3 uur.
11: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. In Amstelveen begint zaterdag het WK hockey, maar er waren wel zorgen dat het kunstgrasveld niet nat mocht worden gemaakt door een sproeiverbod, meldt AT5. Maar het Wagenerstadion valt net buiten dat gebied. Natte hockeyvelden maken het spel sneller en voorkomen blessures bij hockeyers. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
10: 200% puur Hollands. Dit is Radio Noordzee. Met nu Vincent de Leijzer.

drie ingrediënten voor de perfecte zomerdag of misschien zomeravond. Als je denkt, ja, parkje, biertje, vrienden, dat is leuk op deze woensdagmiddag. Dat is een beetje dagdromen. Mijn leven is momenteel laptop, koffie en een baas die al heel lang zeurt wanneer het werk nou eigenlijk af is. Sterkte in dat geval, Radio Noordzee trekt je er doorheen. En vanavond, als je dan lekker kunt ontspannen, dan smaakt dat biertje ook extra lekker. Daar moet je maar aan denken. Dat is een mooi vooruitzicht. En als je gewoon lekker vrij bent nu, geniet ervan. Radio Noordzee, dit is Treintje Oosterhuis en de zee.

0: Radio Noordzee. Shownieuws.
1: Hallo, mijn naam is Sander Peek en dit is een shownieuws-update op Radio Noordzee. Marieke Elsinga is niet de enige BN'er die druk bezig is met de zonsverduistering van vanavond. De presentatrice liet eerder weten last te hebben van eclipsbrilstress, omdat haar bestelde eclipsbrillen nog niet zijn bezorgd. Ook Quinty Misidjan waarschuwt haar volgens om voorzichtig te zijn. De presentatrice kampt momenteel met hoornvliesbeschadiging en roept mensen op een speciale eclipsbril te gebruiken als ze natuurverschijnsel willen bekijken. De populaire YouTube-formatie Bankzitters gaat de komende 3 jaar exclusief samenwerken met Videoland. De makers beloven grotere en ambitieuzere programma's dan ooit, terwijl ze daarnaast actief blijven op hun eigen kanalen. Het eerste gezamenlijke project verschijnt volgens Videoland al dit najaar. De Hanslers van de Pisa naar de Playa bekendheid Monique Hansler onthult dat ze overweegt een boek uit te brengen. De realityster zegt daarin eindelijk de waarheid moet komen te staan over alle verhalen die de afgelopen jaren over haar zijn verschenen. Hansler stelt dat er veel onwaarheden over haar zijn verspreid en wil daarom haar eigen kant van het verhaal vertellen. Max, de ex-partner van de bondgenoten deelnemster Anouk, reageert voor het eerst op de commotie rondom zijn viral video. Aan het shownieuws laat hij weten dat de video vooral bedoeld was als een luchtige manier om te laten zien dat het goed met hem gaat. Max zegt geen interviews te willen geven en de aandacht niet op te zoeken. Maar fans reageren ondertussen enthousiast op zijn grap over de mogelijke Netflix-documentaire over alle gebeurtenissen rondom zijn breuk met Anouk.
0: Ga voor meer nieuws naar shownieuws.nl en kijk vanavond om 11 uur naar SBS6. Radio Noordzee.

200% puur Hollands. Goedemiddag, dit is Radio Noordzee met het goede doel en hou van mij. Als je contact wil leggen met de studio, ons iets wil laten weten, iets met ons wilt delen, doe dat. Vinden we hartstikke leuk, hartstikke gezellig. Gebruik dan radionoordzee.nl. Tenminste, als je nooit eerder hebt geappt, nooit eerder contact hebt gehad met Radio Noordzee. Zowel, dan kun je gewoon je app openen en dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Zo niet. Hele korte handleiding, radionoordzee.nl. Daar vind je de app-button. Stuur bericht met zo'n icoontje erbij wat je onmiddellijk zult herkennen. En dan wijst eigenlijk alles zich vanzelf. Even de inbox met je doornemen. Jan-Willem, dankjewel voor je berichtje. Die zegt heerlijk in de zon in de tuin met een biertje erbij. Blij dat ik in het voorjaar al besloot om deze week vrij te nemen. Slim Jan-Willem, geniet er lekker van. Monika die appt laatste paar dagjes vakantie met de kids. We rijden nu terug naar een lekker dagje zwembad. En de laatste is van Denzel die zegt... minstens zo leuk een zomer zoals Cheerio en zwoele zomernachten... is de Tapster uit Tijuana. Kun je die niet eens opzetten? Zeker Denzel, dankjewel.

0: Radio Noordzee.
1: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: fans van Lekker Veel Voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Daar staat Bart te laden. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laadt hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laadt hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof. Dat is pas handig.
4: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
5: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja. Van Jumbo.

0: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat VitaPro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken. Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in VitaPro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
3: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speelbewust.
2: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

0: Heb jij wel eens iets gedaan of gekocht dat je thuis kwam en al aan de eerste blik van je partner zag, of erger nog, de blikken van je kinderen? Dit is foute boel. Dit had ik helemaal niet moeten doen, dit had ik niet moeten kopen. Dat is pijnlijk, hè? Misschien een kappersbeurt die je ook niet zo 1, 2, 3 kan terugdraaien. Nieuwe schoenen gekocht, dat ze al een beetje begonnen te grinniken. Dat je denkt, oh jee, ik weet precies wat ze denken. Nieuwe kleren of erger nog, een helemaal pijnlijke nieuwe auto. Peperdure uitgaven. Nick Schilder, die weet er alles van. Die had dat geblondeerde haar, toch? Ik weet niet of hij het nog steeds heeft eigenlijk. Maar toen hij thuis kwam, kreeg hij een dodelijke blik van zijn dochter. Vertelde hij zelf laatst in een interview. Weet je wat haar eerste woorden waren? Papa, als dit zo blijft, ben ik voor mijn 10e het huis uit. Punt. Dan weet je het wel. Nick en Simon bij Radio Noordzee, pak maar mijn hand. Dit zijn Russo en Mart Hoogkamer. Pak mij.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n baancoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?

Bernie en Frans Bauer en een beetje space op het einde. Vind je niet? Geen centen maar spullen hoorde je. Zometeen Thomas Bergen. Zijn nieuwste heet Als je de keuze had. Je hoort hem over een paar tellen al. En na vieren Luc van der Braak. Hij is er klaar voor hoor. Een nieuwe

0: ben je er weer?
1: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
0: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
1: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
0: Ja, lekker.
2: Je voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert Streekt.
3: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied. En beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenheul. Het leukste dagje uit tussen de apen.

0: favorieten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Nu alle kaartjes 21,50. Alleen op apenhulp.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
5: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
16: It's funny, because it's true.
15: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
17: Daar zit je weer, in de klas of op kantoor.
18: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
19: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
20: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
19: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
20: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 4 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Eén van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. In een recreatieplas in het Gelderse Nunspeet werden 2 zwemmers vermist. Een jongen en een man. Maar reddingswerkers hebben ze uiteindelijk gevonden en levend uit het water gehaald. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het met ze gaat is niet bekend. Bij de zoekactie werd ook een drone gebruikt. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Radio Noordzee, verkeer.
0: En dan werpen wij een blik op de weg met 14 files gemeld. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A1 Amsterdam-Amersfoort voor Bunschoten, 21 minuten vertraging. A2 Maastricht-Eindhoven voor Meersen door een ongeluk met een vrachtwagen. Die vertraging daar ruim een kwartier. En de derde op de A27 Utrecht-Almere voor Huizen ruim een half uur vertraging. De middagshow van Radio Noordzee op het punt van beginnen. Muziek van Jari Hellegers, Veldhuis en Kemper. En we gaan even contact zoeken met Nijmegen. Want ojojoj, NEC, gisteravond gewonnen in de play-offs van de Champions League. Hoe zou het met algemeen directeur Wilco van Schaik zijn? We horen het later vanmiddag. En uiteraard even aandacht voor de eclipse. Ben je er klaar voor? Nou, zometeen hoor je de alles.
21: 200% puur Hollands. Oh ja. Dit is Radio Noordzee. Met nu.

0: Ja, je kent ze uiteraard vooral van Ik wou dat ik jou was. Maar deze was er ook nog bijzonder. Je hoorde Veldhuis en Kemper bij Radio Noordzee om 4:08 op deze woensdag. Goedemiddag en welkom bij de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Nog even geen René Verkerk en co. Die zijn heerlijk aan het genieten van hun vakantie. René Verkerk, inclusief ingesmeerde kale kruin ergens op een Italiaans strand. Niet komende week, maar de week erop zijn ze weer terug. Dus ooit komt het weer goed. Ja.
1: Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Mijn naam is Luc. Uiteraard de komende 3 uur wel gewoon heel veel Nederlandstalige muziek. Want wij zijn 200% puur Hollands. En nieuws van vandaag. In het nieuws is te lezen dat Nederlanders zich weer aan dezelfde dingen aan het ergeren zijn op de weg als altijd. Maar de ranglijst is wel een beetje veranderd, blijkt uit de onderzoek. Vorig jaar was al voor veel Nederlanders duidelijk: automobilisten die geen richting aangeven waren de grootste bron van ergernis. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de ranglijst een nieuwe nummer 1 heeft. Ja, wat denk je dat het is? Irritaties op de weg, in de auto, het is bumperkleven. Ja, we kennen het allemaal, zeker met die 100 km per uur tegenwoordig. Als je op de linkerbaan zit, dan heb je ze vrij snel in je nek zitten. Bumperkleven dus de nummer 1, irritatie. Nummer 2, bellen of appen achter het stuur. En in de grote steden zijn vooral de fietsers die de verkeersregels nou niet al te nauw nemen, zullen we maar zeggen, de grootste bron van irritatie. En ander nieuws, een logistiek debakel overschaduwt, pun intended, de Eclipse-brillen-gekte bij webshop en kledinggigant Get Dressed in Almelo. Want let op, door een fout bij pakketbezorger DHL is een kar met honderden Eclipse-brillen zoek geraakt. Ze komen daardoor niet meer op tijd bij de klanten aan. Maar goed nieuws voor iedereen die daar wat besteld heeft, want de ondernemer baalt er weliswaar als een stekker van. Maar lost de boel wel op. Iedereen die een bestelling had geplaatst kan vandaag langskomen bij hem. En dan krijgt hij een gratis vervangend exemplaar om het vanavond mee te gaan maken. De Eclipse van het jaar. Of nou ja, eigenlijk van de afgelopen jaren. Want als ik het goed heb begrepen gaat dit tot en met 2081 niet meer voorkomen. En voor de laatste keer dus in 1999. Nou, hoe bijzonder het is, dat gaan we later vandaag even uitdiepen. En we zoeken even contact met Nijmegen. Tenminste, als iedereen daar een beetje aanspreekbaar is. Want oh, wat een prestatie van NEC gisteren. Schakelde Olympiakos uit in de Champions League voorrondes. Nou, even kijken hoe de vlag er daarbij hangt. En muziek van Flair, Wesley Bronkhorst komt er ook aan. En dit zijn jaren.

0: Naam Wesley Bronckhorst, Radio Noordzee. Je hoorde ik drink rosé. Nou, daar zijn het wel de temperaturen voor natuurlijk. Hè? Voor een lekker glas rosé. Zeker als je zomervakantie hebt. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Hoe is het bij jou in de omgeving met de eclipsgekte? Want vanavond gaat het gebeuren. Hè? Het hele land is er druk mee. Ik vertelde net al het nieuws dat er een hele voorraad eclipsbrillen kwijt is geraakt. Ja, dat zal je gebeuren als ondernemer. Nou, hoe bijzonder is het nou wat er vanavond gaat gebeuren? Nou, behoorlijk bijzonder. Het is namelijk de grootste zonsverduistering in decennia, voor de laatste keer in 1999. En de eerstvolgende keer dat we deze proporties weer mee gaan maken is in 2081. Ja, alleen Johan Derksen gaat dat meemaken, denk ik. Die haat dat. Verder moeten we het nog maar zien. 88% tot 90% van de zon wordt vanavond bedekt. Je moet wel zo'n beschermend brilletje hebben. Nou, dat is dus een beetje ingewikkeld. Zometeen gaan we even vragen aan de man die het kan weten hoe bijzonder het nou echt is. Dat is namelijk de leukste weerman van Nederland, waarmee we dan ook meteen even kunnen vooruitblikken op de dag van morgen en overmorgen. Want de temperaturen gaan weer dik door de 30 graden. Richting de 40 zelfs, heb ik het idee. En ik heb het over deze weerman. Je kent hem ongetwijfeld van het volgende fragment.
1: Vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, maar ook opklaring. Hé, hey, daar een chandeertrekker. Hey. Dat is een mooi ding. Ja. Poh. Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één. Een 6320.
0: Of vind je
1: ervan? Helemaal goed.
0: Helemaal goed, ja. Het is Gerrit Vossers. Hij gaat zo meteen vooruit blikken met ons op de eclips en op de dag van morgen hier bij Noordzee. En dit is Guus Meeuwis. Deze

0: Noordzee. Psst.
1: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
3: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje.
4: Ja, laatste kans.
3: Nog 1 keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven.
4: Ja.
3: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
6: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken. Voor mezelf en mijn gezin.
7: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
8: Deze week in de bonus. Aha.

0: terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar €11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
3: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
4: Ping, ping, ping, ping, ping.
3: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
5: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
5: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Hey, goedemiddag, je bent bij Radio Noordzee. Het is pak een meter half vijf. We kijken even naar het weerbericht. Ja, nog lang zon over groot en warm met 24 graden in het noorden. Lokaal 26 in het zuiden. Morgen en overmorgen zonnig en heet. Ik heb her en der gelezen 6 à 37 graden. Nou, of dat echt zo is, vragen we zometeen aan de allerleukste weerman van Nederland. Dat is Gerrit Vossers, die ken je van dit fragment.
9: Vanavond en ook komende nacht ja. Weer te maken met wolkenvelden, mogelijk opklaring. Hey, daar in Chandertrekker.
8: Chandertrekker, schitterend.
10: Radio Noordzee. Verkeer.
8: Hij gaat het zometeen helemaal uitdiepen voor ons. Dan nu een blik op de weg. 17 files gemeld. En dit zijn de drie langste op dit moment. A2 Maastricht-Eindhoven voor Meersen door een ongeluk. Je vertraging daar 20 minuten. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 3 kwartier. En de derde op de A50 Oss-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Je vertraging daar nu 20 minuten. Zometeen Justin de Wild en Cheerio. En nu de headlines uit het nieuws. Dit is Radio Noordzee. Goedemiddag.
11: Goedemiddag. Ik ben Robert-Jan Knook. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. De brandweerman is overleden die vorige week zwaar gewond raakte bij het blussen van een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke. Hij werd overreden door een brandweerwagen. De man was vrijwilliger. En in Tilburg zijn twee minderjarigen opgepakt die een man zouden hebben neergestoken bij de diefstal van een fatbike. De fiets was van de dochter van de man die de diefstal probeerde te voorkomen. Hij moest naar het ziekenhuis.

0: doet het lekker rustig aan. Laat mij nu maar. Bij Radio Noordzee maakt het 5:10.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Morgen een brandend hete dag. Tenminste, dat wordt voorspeld. Een graad of 7 à 38. Nou, daar wil ik het fijne van weten. Ga ik vragen aan de leukste weerman van Nederland. Die ik ook even ga ontwerpen. Of onderwerpen aan vragen over de eclips. De eclips van vanavond. Die gaat te beginnen zo rond 7:50. En dan tussen 7:15 moet hij langzaam naar het hoogtepunt toe gaan werken. Het is de weerman die je kent van het volgende fragment.
2: Want vanavond en ook komende nacht hebben we te maken met wolkenvelden, mogelijk opklaring. Hé, hey, daar een chandeer trekken.
0: Hey.
2: Dat is een mooi ding.
0: Ja.
2: Poh. Ja, dat is mijn merk. En nog één.
0: Oh.
2: Een 6320.
0: Helemaal goed.
2: Helemaal goed.
0: Gerrit Vossers aan de telefoon. Gerrit, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ben je al helemaal in staat van paraatheid voor de eclips, of niet?
3: Ja, maar ik ben niet in staat van de opwinding.
0: Nee? Oh, nou,
3: nee, dat niet.
0: Daar moeten we zo meteen even over hebben. Want we bellen jou uiteraard even over het weer. Want Gerrit, ik lees de afgelopen dagen weer in de krant. 37, lokaal 38 graden op donderdag. De zoveelste regionale hittegolf. Even, ja. Jij bent de kenner. Even voor de helderheid. Is dit nou zo'n apart weerjaar? Of zeg jij, het valt allemaal wel mee. Het is een beetje wat we de laatste jaren gewoon gewend zijn. En wat het de komende jaren ook gaat blijven.
3: Nou ja, dat het nu wat langer warm en droog is, dat is natuurlijk wel weer uitzonderlijk. Maar we hebben ook een paar hele natte jaren achter de rug en dat vergeet iedereen natuurlijk weer. Maar nee, het is wel zo, als ik spreek als boer, dan hebben we tot nu toe nog heel een prima jaar gehad. Het wordt natuurlijk nou wel een klein beetje aan de droge kant.
0: Ja, want hoe doen jullie dat met het water? Want ik lees her en der en ik zie reportages over dat er ook gecontroleerd wordt op boeren die niet de sloten leeg mogen pompen. Hoe gaat dat bij jullie in de regio?
3: Nou ja, ik zie ze ook wel van het waterschap wat vaker rondrijden en zo. En het mag wel uit een puls, dat is zo'n groot puntstuk uit de grond, daar mag je nog wel het water uithalen, maar niet bij natuurgebieden en zo. Daar is het in ieder geval verboden. En dat zal nog wel een tijdje zo blijven, want er komt wel wat verandering, maar het gaat nog niet zo 1, 2, 3 dat alles weer op niveau is. De aardappels en zo, ja. De bieten voor de akkerbouwers is wel een beetje penibel op dit moment.
0: Ja. Waar gaat het morgen het warmste worden en hoe lang gaat het aanhouden, Gerrit?
3: Nou ja, het warmste worden, dat gaat in het oosten en zuidoosten van het land. Daar hebben we donderdag temperaturen die uitkomen op 4, 35 graden. En vrijdag zelfs nog ietsjes meer in het oosten en zuidoosten. Maar als je wat verder naar het noordwesten gaat, daar gaat de wind ook al vrijdag al een klein beetje om naar noordwestelijke richtingen. En daar komt ook al wat koelere lucht binnen. Ook voor de strandgangers is de temperatuur al wel een stuk lager, maar het wordt overal wel even tijdelijk tropisch, dat wel. Maar in het weekend dan komt de ommekeer. En dan hoop ik, en dan zit er ook wel een klein beetje in. Maar alle weerkaarten die staan er niet op één lijn. Dat het met de regen- en onweersbui de warmte wordt weggewuifd.
0: Oké. Okay. Hey, nou vanavond de eclips van het jaar. Of eigenlijk van de afgelopen 26 jaar. Hè? Want wat we vanavond mee gaan maken is voor het laatst gebeurd in 1999. En de volgende keer pas in 2081 heb ik gelezen. Ja. Hoe bijzonder is het? En ben jij een van de mensen die zo'n brilletje heeft weten te bemachtigen, Gerrit?
3: Nou, ik heb thuis een laskap. Ik doe het met een laskap.
0: Een laskap? Oh, kijk eens. Oh, dat is een goede tip voor mensen die nu zitten te luisteren en die denken, oh, ik heb geen brilletje. Je kunt ook gewoon de laskap gebruiken, begrijp ik.
3: Ja, nou, het glas haalt er dan even uit, maar je kan zelfs de laskap ook gewoon houden, ervoor houden en dan kun je het ook prima zien. En ik heb zelfs nog een paar extra glazen gekocht voor mijn vrouw, dus die kan dan ook meer kijken.
0: Oké.
3: En het is wel bijzonder, want bijzonder is eigenlijk ook dat het vanavond overal te volgen is in Nederland. Er is geen bewolking en er zijn mensen die zijn nu naar Spanje en daar lijkt het ook wel prima te zijn. Maar je komt op twee plaatsen, kun je 100% bedekkingen van de zon zien. Dat is in Spanje en IJsland. Maar in IJsland zitten ze in de bewolking. Daar zijn ze voor niks naartoe gegaan, in vooral om te kijken, denk ik. En wij zitten een beetje tussenin. En het wordt 88% wordt die bedekt. Alleen de kruin, die kunnen we nog zien van de zon. Het bovenste gedeelte. En de rest Het begint om 7:15 zo'n beetje. 8:10, 8:00, dan is hij helemaal bedekt. En 9:00, dan is het weer voorbij. En 9:30 gaat de zon onder.
0: Oké, dan kunnen we mooi weer Netflix aan gaan zetten. En lekker op een normale manier afkoelen. Jij bent er helemaal klaar voor, hoor ik al, Gerrit. Ik wens je veel plezier met het fenomeen. Succes met de temperaturen de komende dagen. En kun jij voor alle luisteraars die denken... ja, is hij nou echt die man van de John Deere? Kun je het nog even 1 keer zeggen, Gerrit?
3: Oh, dat is mijn merk.
0: Dat is mijn merk, 6320, helemaal goed. Gerrit, dankjewel en veel plezier vanavond.
3: Goed gaan.
1: Radio Noordzee, de Hollandse hitflits. De DJ's.

0: liefde van Robert van Hemert en Donnie, de opvolger van Moët. Dat nou heet Vista Man's Friend. Om 5:10 op deze woensdag, waar ze in Nijmegen denk ik nog steeds aan het bijkomen zijn van het feest van gisteravond. Je hebt het ongetwijfeld meegekregen. Ze hebben de mannen van Olympiakos verslagen, NEC, in de voorrondes van de Champions League. Staan nu echt op de drempel van de league-fase van het miljoenenbal. Ging zo gisteren.
1: Tadic, goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moore! Emre Moore doet het toch voor NEC. Nu wel 2-1.
0: Ja, uiteindelijk bleef het ook 2-1. En daarom volgende week een dubbele confrontatie met de mannen van Beu de Glimt. Ja, moet je nooit onderschatten. Hoe zou het zijn met algemeen directeur Wilco van Schaik van NEC? Is hij alweer nuchter? We spreken hem zo meteen, dan horen we het. En natuurlijk ondertussen...

0: lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
3: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dotsu Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
4: Hey, dat is Tom die net parkeert.
5: Hey, oh, sorry.
4: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB Brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB Brandstof, dat is pas handig.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
4: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
11: Geeft ruimte.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
15: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
17: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
18: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo kreeg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.

0: 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor een steekincident bij de diefstal van een fatbike in Tilburg. De twee probeerden eind vorige week de fatbike van een meisje van 16 te stelen. Haar vader kwam erbij en werd gestoken en hij moest naar het ziekenhuis. Een van de twee verdachten is inmiddels weer vrij, maar wordt wel vervolgd. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Radio Noordzee, verkeer.
2: Dan werpen we een blik op de weg. 22 files gemeld. En dit zijn de drie langste op dit moment. De A4 Antwerpen-Dinteloord voor de brug over de Dintel door een bermbrand. Die vertraging daar nu bijna een uur. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes een half uurtje. En de derde in dit overzicht op de A50 Os-Apeldoorn voor Schaarsbergen. Die vertraging daar nu 27 minuten. Rutger van Barneveld, zwoele zomernachten hoor je binnen nu en 3 minuten.
0: 100% puur Hollands. Oh yeah. Dit is Radio Noordzee met nu.

0: van Rutger van Barneveld. Dat is hem van harte gegund. Je hoorde Zwoele Zomernachten bij Radio Noordzee. Om 5:07.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Op deze woensdag. En het leuke is, morgen is de verjaardag van Rutger van Barneveld. Ja, zet het in de agenda, 13 augustus. En waar kun je nou je verjaardag beter vieren dan bij Radio Noordzee? Nou, dat heeft Rutger van Barneveld ook bedacht. En dus is hij morgen de hele middag mijn co-host in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Bij afwezigheid van René Verkerk mag ik Luc de komende weken hier elke dag met een andere bekende zanger of zangeres de middagshow presenteren. En morgen dus op zijn verjaardag Rutger van Barneveld. Hoe leuk is dat? En natuurlijk gaat hij ook Zwoele Zomernachten zingen. Al zou het ook kunnen dat hij morgen met een nieuw liedje komt. En dan heb ik het niet over zijn oude hit, hè, die weer helemaal opgekalafaterd is. Nee, ik heb het over zijn hit Zwoele Zomernachten, die dan in een zonsverduistering jasje gegoten wordt. Want dit zong Rutger eerder vanmiddag op Instagram. Luister goed.
2: Ik wil de maan zien zakken voor de zon. Zwoele zomernachten op balkon. En zie ik sterren vallen aan de horizon.
0: Nou.
2: Fijne maansverduistering vanavond.
0: Ja, nou, je hoort het. Rutger is er klaar voor. Mocht jij ook klaar willen zitten voor die zonsverduistering van vanavond. Het gaat beginnen zo rond 7:15. En het belangrijkste moment is dan om 7:50. Dan bereikt
3: de eclip. De eclipse.
0: Ja, ik vind het een beetje eng klinken. Die bereikt dan zijn maximum en er wordt op sommige plekken tot ongeveer 90% van de zon bedekt. Nou, zorg ervoor dat je erbij bent en dat je een goed brilletje hebt. Hè? Want pas op voor je ogen, niet zomaar in die zon gaan staren. Dat kan niet goed zijn voor je. 200% puur Holland, dit is Radio Noordzee. Wees welkom.
4: Sexy als ik dans.
0: Het Cubaanse café van Gerrit Snijder komt eraan zometeen. Ook Walter Kroes over de Route du Soleil. En dit is Nielson, uiteraard bij.

0: reden of ga je dat nog doen?
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: De Route du Soleil richting Zuid-Frankrijk. 2 miljoen Nederlanders brengen hun zomervakantie door in Frankrijk. En heel veel van hen gaan die 770 kilometer lange Route du Soleil af. Gelukkig zijn de zwarte zaterdagen achter de rug. De komende weken wordt het wat rustiger. Dus als jij lekker buiten de schoolvakanties kunt gaan, gelukzak. Een hoop mensen in Nijmegen die zijn niet met de zomervakantie. Die zaten gisteren gewoon in de Goffert van hun NEC. Afgelopen jaar natuurlijk een geweldig jaar gedraaid in de Vaderlandse Eredivisie. Derde geworden en daarmee voorronde Champions League binnengeharkt. En de afgelopen weken, gisteren en vorige week, gewoon Olympiakos verslagen. En daardoor volgende week op het randje van de league phase van de Champions League. Dus die hymne die gaat klinken in de Goffert. Allemaal dankzij deze goal van gisteren.
2: Tadic, goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry en dan valt hij daar voor Moore. Emre Moore doet het toch voor NEC.
0: Ja, geweldig. Groot feest in Nijmegen. En natuurlijk ook feest bij Wilco van Schaik, de bekende algemeen directeur van de club. En hoe zou het met hem zijn? Is hij alweer een klein beetje nuchter? Heeft hij diep in het glaasje gekeken? Of was het meteen de neuzen dezelfde kant op en de voorbereiden van volgende week? Nou, we hebben hem zometeen aan de telefoon. Ik ben heel benieuwd hoe de vlag erbij hangt. Wilco van Schaik, we spreken hem zometeen. En dit is Ruud Chakot bij Noordzee.

0: TikTok, TikTok.
1: God, waar blijf je nou?
2: Donnie en Senna bij Radio Noordzee. Je hoorde, waar blijf je nou? Ook mooi dat we meteen weten wat het favoriete social media platform is van Donnie en Senna. Ja, TikTok, TikTok, TikTok. Geen Snapchat, Snapchat, Snapchat. Nee, toch? De Radio Noordzee zomermiddagshow. Zometeen spreken wij Wilco van Schaik, de algemeen directeur van NEC. Hoe is

0: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op 250.000 euro... om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
2: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
1: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
8: Hoppa!
7: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: Drie sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Fans van lekker veel voordeel, opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
10: Hands van voordeel.
9: Aldi.
12: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
13: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
14: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hey, goedemiddag, welkom bij Radio Noordzee. Het weerbericht in de zomermiddagshow. Nou, het weerbericht is ook lekker zomers. Want vandaag nog lang zon overgoten en warm, met een temperatuur van een graad of 24 nog momenteel. Vannacht koelt het af naar 12 tot 13 graden. En morgen, ja, zonniger, zonnigst zou je kunnen zeggen. Bloedje heet met 7 tot wel 38 graden op de kwikstengel.
17: Radio Noordzee, verkeer.
16: Dan werpen wij een blik op de weg met 24 files momenteel. En dit zijn de drie langste. De A8 Diemen Amstelveen. Voor Amstelveen, je vertraging een half uur door een ongeluk. De A16 Breda-Rotterdam. Voor Dordrecht Centrum is een te hoog voertuig gesignaleerd. Je vertraging daardoor een half uur. En de derde op de A27 Utrecht-Almere. Voor Eemnes is de verbindingsweg naar de A1 dicht. Je vertraging daar nu 21 minuten. Zometeen muziek van Suzanne Freek en ook Joey Nicolai komt eraan. En nu de headlines uit het nieuws. Goedemiddag.
18: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen, mogen het evenement altijd automatisch organiseren. Maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt.

0: Hoppakee, de woensdagmiddagborrel is begonnen bij Radio Noordzee met Joey, Nicolai en Tinto Liberano.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Zo moet je dat zeggen volgens mij, als Spanjaard. Tinto Liberano, sí, claro, ciao, me mucho, Ronaldo en Messi. Goed, over drinken gesproken. Gisteravond is er ook een behoorlijk biertje en dus ook een wijntje gedronken in de Goffert in Nijmegen. Want de NEC plaatste zich daar voor de volgende ronde van de play-offs van de Champions League door Olympiakos te verslaan. Ongelooflijke prestatie van de club uit Nijmegen. En we hebben even contact met de algemeen directeur van NEC. Even kijken hoe de vlag er bij hem bij hangt. Wilco van Schaik is dat. Wilco, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Hey. Goedemiddag. Ja, voor ons is het een goede middag, maar voor jou is het helemaal een goede middag, Wilco, denk ik, hè?
2: Ja, het is ongelooflijk. Het zonnetje schijnt, maar in Nijmegen schijnt het gewoon drie keer zo hard. Ik weet niet. Geniet drie keer zo hard, niet normaal.
0: Ik zit even te luisteren, Wilco, of ik een klein raspje op jouw stem hoor. En dat denk ik wel te horen. Kan dat kloppen of niet?
2: Dat kan wel kloppen, ja. Ik moet eerlijk zeggen, dat klopt wel, want uiteindelijk hebben we toch wel aardig feestje gekregen.
0: Ja. Ja, ja.
2: En dan gaan we toch wel leuke dingen doen. En dan zingen we ook af en toe een liedje. Dus met een alcohol erbij dan. Maar dat mag ook wel. Dat is een van die avonden in het voetbal die je niet snel vergeet.
0: Ja, de Johnny's zijn regelmatig voorbijgekomen nog na afloop in het stadion.
2: Ja, zeker zomer, weten. Ja. Het nummer van Nijmegen. Natuurlijk alle leuke Nederlandse hits. Ja, en dan mag het ook wel even naar zo'n wedstrijd.
0: Ja,
2: dat
0: zeker.
2: Is niet altijd, maar... Ja, dit was ontlading voor iedereen. Het was ongelooflijk.
0: Ja, jij was de hele wedstrijd in beeld, Wilco. Want dat ben je dan natuurlijk als belangrijke begeleider bij de hele wedstrijd in beeld. En je zag de emoties veranderen naarmate de wedstrijd ook veranderde. Hè? Die afgekeurde goal natuurlijk nog, die jullie bijna de kop kostte. Maar toen kwam daar dat ene moment uiteindelijk.
3: Tadic, goed overstapje van Sierhuis. Hier is Sherry. Sherry, en dan valt hij daar voor Moore. Emre Moore doet het toch voor NEC.
0: Heb jij een moment in je leven, Wilco, wat vergelijkbaar was qua emoties met wat jij toen voelde?
2: Oh, nou, dat was ook wel toen vorig jaar die derde plek behaalde. Toen stond ik ook met Carlos Albers, mijn technisch directeur. Ja, dat was ook al, dat was al onmogelijk.
0: Ja.
2: Ja, dit was zelden. Nu ik eigenlijk het fragment hoor, ik heb gisteren dat heb ik allemaal niet gezien. Daarvoor krijg ik weer kippenvel.
0: Ja, geweldig.
2: En ik zat daar met mijn kleinzoon, die... was op een gegeven moment naar me toe geslopen en die ging naast mij zitten.
0: In een NEC-shirt, ja, hebben we gezien.
2: Die is 9 en die deed op een gegeven moment echt zijn hand om me heen, net als die aanvoelde of het gespannen was. Maar het komt wel goed, opa, het is spannend, opa. Nou, dan stonden we met z'n tweeën te springen. En als je dan met je kleinzoon van 9 daar staat, ja, dat is... Hij zegt, opa, dit is de mooiste wedstrijd die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt. Ja, dat vond ik echt, dat vond ik misschien wel het mooiste moment. Dat
0: geweld.
2: Ik daar met hem...
0: Ja.
2: Ja, dat we dat samen meemaken.
0: Ja, geweldig. En toen gisteren nog een klein biertje gedronken. Maar ja, dan vandaag moet de focus natuurlijk weer op volgende week. Want nu volgt het tweeluiken tegen Bodø/Glimt. Had je nog een reisje naar het Hoge Noorden op jouw bucketlist staan? Ben je er al wel eens geweest? Of gaat het jou ook allemaal overkomen?
2: Ik ben toevallig begin van dit jaar in Bergen geweest, in Oslo.
0: Oh, ja.
2: Dat was voor het eerst. Maar ik ben daar nog nooit geweest. Morgen gaan de eerste mensen van ons er al heen. En ik hoorde net, het regent en het is 12 graden. Dus jassen en truien moeten mee.
0: Zo.
2: Dat is natuurlijk heel anders. Het is ook op kunstgras.
0: Ja.
2: Dus ja, dit gaat weer een avontuur worden. Eerst natuurlijk volgende week thuis. Maar we zijn nu volop al. Vanmorgen waren we eigenlijk al om 8:30 weer op de club. Ja, daar zijn we volop bezig met de voorbereidingen van de reis. We hebben overleg gehad met de gemeente, met de politie. Volgende week komen ze hierheen. Ze hebben de liefste supporters van Noorwegen.
0: Okay.
2: Dus dat is heel goed. Maar uiteraard, op dat kunstgras... Ja, ze hebben vorig jaar geloof ik van Inter gewonnen.
0: Ja.
2: Manchester City. Ja, dit ging.
0: Ja, wat jullie in Nederland zijn met NEC, zijn zij een beetje Europees gezien, Wilco. Ik wil je niet bang maken natuurlijk, maar dat wordt een taaie dobber. Je hoofd koel houden daar, dat wordt wel makkelijk. Hè? Het is daar natuurlijk vrij cool. Maar je zou toch zeggen, nu gaat die Champions League hymne gaat klinken door de Goffert. Hè? Die ster komt op de mouw van de shirtjes. Het gaat goed komen toch, Wilco? Jullie hebben nu zo de wind in de rug, het gaat zo goed. Hè? Het lijkt mij...
2: Het is een hele goede ploeg, net wat je zegt. Ze spelen ook aanvallend voetbal. Eigenlijk een beetje zoals wij. Ze hebben het geweldig gedaan, dus zij zullen echt een favoriet zijn. Ja, dat was Olympiakos ook. Dus laten we hopen dat we gewoon weer kunnen verrassen. Onze jongens hebben er zin in. Supporters. Ja, wij, weet je, het begint gewoon weer met 0-0. Je hebt alle kans.
0: Ja, geweldig. Het blijft voetbal, hè? Het mooiste spelletje van de wereld. En dat heeft jouw kleinzoon wel bewezen gisteren. Ik ga hem de rest laten, Wilco. Je moet nog heel veel gaan voorbereiden. Dank voor je tijd en heel veel succes.
2: We spreken
0: je snel. Jo, Wilco.
2: Groetjes.
4: We komen voor de Haagpartie. Nee hoor, we vinden het aan.

Tino Martin bij Radio Noordzee. Je hoorde Jong en Dom om 6:10 op deze woensdag. Daarvoor nog onder andere de Shawnees, Dansje de hele nacht met mij. Het liedje uiteraard van NEC uit Nijmegen. We spraken Wilco van Schaik, de algemeen directeur die een klein borreltje had gedronken gisteren. En terecht natuurlijk. Over drinken gesproken, zometeen kun je de allermooiste gadget om uit te drinken winnen hier bij Radio Noordzee. De enige echte Radio Noordzee koffiemok met je naam erop. Ja, al kan er ook gewoon Baco in of Pinot Grigio. Maakt allemaal niet uit. Zometeen spelen we de René de Popquiz. En daar staat die mok op het spel. Dus blijf daarvoor luisteren en win. 200% puur Hollands, over Nijmegen gesproken. Deze man komt er ook vandaan, Frank Boeien. Dit is Kronenburg Park.

0: van Noordzee.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren. Fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB Brandstof. Dat is pas handig.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
3: Kom bij de verfzaak.
2: Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
2: Webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
9: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Boss en Calvin Klein. Final sale, nog tot en met zondag in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
10: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
12: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
13: Oh, weer een muis.
12: En samen spelen.
13: Kom maar. Ja. Au.
12: En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 6 uur.
16: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens een schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. Landen die oorlog voeren mogen voortaan niet meer het Eurovisie Songfestival organiseren. De nieuwe regel zou nu alleen Israël treffen vanwege de situatie in Gaza. De deelname van Israël wordt niet verboden. Dat kan betekenen dat Nederland nog steeds niet mee wil doen. Het haakte dit jaar uit protest ook al af. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet. Met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Radio Noordzee, verkeer.
17: Dan de situatie op de weg met 18 files. En dit zijn de 3 langste gemeld op dit moment. De A6 Muiden-Lelystad voor Lelystad. Door een ongelukje vertraging een half uur. Ook een half uur op de A44 Amsterdam-Wassenaar. Voor Kaagdorp door een ongeluk. En de derde op de N201 Hoofddorp-Zandvoort. Tussen Heemstede en Zandvoort. Een half uur vertraging. Als dat mensen zijn die nu al naar de GP gaan, dan zijn ze er vroeg bij. Radio Noordzee 200% puur Holland. Zometeen muziek van Samantha Steenwijk. Ook Monique Smit komt eraan. En de allerleukste prijs van de Nederlandse radio staat op het spel. Alleen te winnen, niet te kopen. Blijf erbij.
15: 200% puur

0: prachtig. Een echte nederklassieker van Paul de Leeuw en Simone Kleinsma. Je hoorde Zonder Jou bij Radio Noordzee. En je kunt dit binnenkort weer een keer live gaan horen.
1: De Radio Noordzee Zomermiddagshow.
0: Ja, want Paul de Leeuw gaf onlangs al een groot optreden in Ahoy Rotterdam. Maar dat gaat hij gewoon nog een keer doen. Komende maart in 2027 dus. 26, 27 en 28 maart. Paul en meer vrienden in Ahoy. Onder andere daarbij Cor Bakker, Jan Smit, Douwe Bob, Richard Groenendijk, Claudia de Breij en dus ook Simone Kleinsma. Nou, dan kun je er de klok op gelijk zetten dat ze deze ook wel gaan zingen. Gaat dus gebeuren in de maart volgend jaar. Iemand die het wat rustiger aan moet doen is Henk Wijngaard. Dat de nieuws werd gisteren bekend. Toch wel, schrikkend nieuws kunnen we zeggen. Want hij moet geopereerd worden. Hij heeft een hartprobleem, moet daaraan geholpen worden. Die operatie stond eigenlijk voor morgen gepland. Maar dat gaat niet gebeuren vanwege een spoedgeval. Vrijdagochtend gaat Henk nu onder het mes. Het hartproblemen moet die operatie ondergaan. Ligt sinds vorige week ook in het ziekenhuis in Emmen. Treedt dus de komende zomer, of deze zomer eigenlijk de komende maanden, niet meer op allerlei festivals waar hij wel zou optreden. En het is zo'n mooi jaar voor hem, want hij vierde zijn 80ste verjaardag. Staat ook nog eens 50 jaar op het podium. En hij is 60 jaar getrouwd met zijn terrein. Nou, toch even iets waar Henk doorheen moet. Er is wel vertrouwen dat Henk hier uiteindelijk goed bovenop gaat komen. En laten we dat hopen, want een echte legende natuurlijk in de Nederlandstalige muziekwereld. Henk Wijngaard, hij moet nog wat jaren mee. En dat hopen we ook. Henk vanuit Radio Noordzee, veel sterkte de komende dagen. Je hoort hem nu. Hey,

0: gezelligheid met een zachte G. Guuske Meeuwis en Van Gantje hoorde Ik tel tot drie bij Radio Noordzee. Zometeen Ferry de Lid en Sjaak Baco in Monaco. Komt eraan.
1: Radio Noordzee. Reneder Popquiz.
0: Ja, eerst voor jouw kans op de allerleukste prijs van de Nederlandse radio. Niet te koop, alleen te winnen. De Radio Noordzee koffiemok. Ook bij afwezigheid van René Verkerk spelen wij gewoon de Reneder Popquiz. Een koffiemok met het logo van Radio Noordzee. En als jij hem wint, ook nog jouw naam in koeienletters daarop gedrukt. Nou, die wil je hebben. Hoef je nooit meer ruzie te krijgen thuis, op kantoor, op het werk. Van wie is die ene mok? Nee, die is gewoon van jou. Meespelen is heel makkelijk. Ik laat je een stukje uit een Nederklassieker horen. Daar ontbreekt een woordje of een deel van de zin. De vraag is, wat hoort daar? Het is ABC en vandaag niet zo heel moeilijk. Luister goed.
2: Kijk maar naar de huizen om je heen.
0: Prachtig.
2: Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
0: Ja, we kennen hem allemaal uiteraard, Nick en Simon. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder A, steen... B, cement. Of C, stikstof. Nog één keer.
2: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
0: Mooi. A, steen. B, cement. Of C, stikstof. Wat is het goede antwoord? A, B of C? Nu insturen via radionoordzee.nl. Klik op stuur een bericht. En misschien bel ik jou zo meteen terug. En ben jij een Radio Noordzee...

0: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden, dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
1: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
2: Het begint met de eerste stap. Neem die stap, Scapino.
3: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfast droom waar te maken.
8: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
10: Yes!
9: Esso, omdat elke rit telt.
11: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Optimaal drinkyoghurt, alle literpakken, 1 plus 1 gratis. En alle Grols, Warsteiner en Lowlander 0.0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
12: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
13: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
17: Maar hey, met de nieuwe...

0: nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: Goedenavond, Radio Noordzee met het weerbericht. Vanavond is het helder. Goed nieuws dus vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering, ook wel de eclipse genoemd. Dus veel plezier als je daarna gaat kijken. Denk aan de eclipsbril, hè. Het is nog lang warm. Vannacht blijft het helder en het koelt uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen tropisch en zonnig, 30 tot 36 graden.
1: Radio Noordzee, verkeer.
0: En dan werpen we een blik op de weg. 10 files nog en dit zijn de drie langste gemeld op dit moment. A6 Muiden, Lelystad. Voor Lelystad door een ongelukje vertraging. Drie kwartier, A44, Amsterdam-Wassenaar. Voor Kaagdorp de oprit dicht, vertraging daar 51 minuten. En de derde op de N201, Hoofddorp-Zandvoort. Voor Zandvoort, mensen die heel erg op tijd zijn voor de Grand Prix, denk ik. Vertraging daar nu een half uur.
1: Rechtstreeks vanuit het huis van de Hollandse hit is dit de Hart van Nederland update op Radio Noordzee.
0: Jazeker, zonder eclipsbril binnengekomen. Hier, ja. Mirella en Wolter.
2: Helaas.
0: Ja, geen eclipsbril. Ja, jij hebt wel een voor jouw kroost.
3: Via een vriendin heb ik er twee weten te scoren. Maar ja, als moeder geef je die natuurlijk aan je af, kinderen. Ja. Ja, dus wij zitten hier gewoon zonder bril.
2: Ja. Ja.
3: Maar...
2: Ik ga het proberen met mijn telefoon.
0: Ja, dat
2: de selfie-stand en dan tegen de zon in gaan staan. En dan kijken of je op het scherm van je telefoon die zonsverduistering kunt.
0: Ik heb nog een huistuin- en keukentip gehoord. Je legt een vergiet op tafel. Oh, die heb je ook gehoord op tafel.
3: Ik vind het nu al ingewikkeld.
0: En dan zie je dus alle gaatjes van het vergiet zie je in de schaduw. En dan op een gegeven moment zie je dus alle bolletjes veranderen. Zie je langzaam de maan zo in je vergiet schuivend, zeg maar. Nou ja.
3: Wat ga jij doen? Met vergiet of met bril?
0: Ja, ik zit in de auto op dat moment. Dus ik ga denk op een gegeven moment de zonnebril gewoon afzetten. Dan denk ik, het wordt wel heel donker. En dan,
3: het is wel aangeraden om langs de weg te gaan staan dan, hè?
0: Ja, is dat zo?
3: Ja,
0: ik ga er niet in kijken. Ik denk dat ik gewoon merk dat het donkerder wordt en dan rij ik weer verder. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen.
2: Je hoeft hem niet te zien eigenlijk.
0: Ik heb een hoop data gelezen de komende jaren. Weer eentje van 30% en 60%. En dan
3: maar dit wordt een hele grote.
0: Ja, maar ik hoop dat ik 2081 ook haal. Dat is misschien optimistisch of niet. Maar dat ga ik dan wel vanuit.
3: Daar moet je gewoon vanuit gaan. Maar speciaal voor jou, omdat jij straks op de weg zit, hebben wij vanavond in Hart van Nederland natuurlijk een fantastische uitzending, waar je gewoon lekker op de bank, zakje chips erbij, die verduistering terug kan zien. Want wij staan op heel veel plekken in het land.
0: Ja.
3: Wolter zei net al, onze cameramensen hebben ook speciaal filter ervoor. Ja. Het wordt allemaal super mooi vastgelegd. We hebben ook kijkers gevraagd in de vroege uitzending om zoveel mogelijk filmpjes en beelden in te zenden. Leuk. Dus mocht je missen, ga lekker vanavond Hart van Nederland kijken. We staan op het strand, we staan op het Nemo in Amsterdam, we staan bij de Sterrenwacht. Nou, beter dan dat kan je het niet zien.
0: Oh, de Sterrenwacht, die zullen gehyped zijn, hè? Ja,
3: massaal mensen komen daarop af. En daarna komt er ook nog een hele sterrenregen. Dus ja, het schijnt fantastisch te worden.
2: Je hoeft helemaal niks te missen als je naar
0: leuk.
3: Je gaat gewoon lekker bij ons kijken.
0: Ja, nou, mooi.
2: Hé, iets anders dan. Heb jij een voedselpakket thuis? Of een noodpakket?
0: Een blik knakworsten, denk ik, maar dat was het dan. Wordt wel aangeraden om dat te doen, hè?
2: Ja, nee, maar die knakworsten red je natuurlijk niet. Nee. Nou ja, een dagje misschien, maar... het is een opmerkelijke oproep van een molenaar vanavond in onze uitzending. Ja. Dat alle molens in het land, die eigenlijk niet meer gebruikt worden, dat die weer gebruiksklaar worden gemaakt, zodat ze weer tarwe kunnen gaan malen om vervolgens daar meel van te maken. En dan kun je dus, als er inderdaad een noodsituatie komt, waar we de laatste tijd heel veel over horen, dat de stroom uitvalt, dan kunnen we in elk geval brood bakken.
0: Oh.
3: Ja, het schijnt zo te zijn. Ja. We hebben echt zo'n 230 molens. Als we die gewoon allemaal weer gebruiksklaar maken, dan kunnen we gewoon met z'n allen lekker broodjes bakken.
2: Oh, ja. Voor 18 miljoen mensen heb je dan
3: natuurlijk wel zelf even vuur maken. Hè, als de stroom
0: gaat overal lekker ruiken dan in het land. Hè, als overal brood gebakken wordt. Ik zie alleen maar winkels.
3: Ik vind het een goed idee.
0: Ja,
3: ik
2: ook. Helemaal niet
0: laten we het gaan doen. Ja, zonder een noodsituatie of met. Gewoon doen. Toch?
3: Oh, en sowieso gewoon doen. Ja, en dan lekker om de hoekje brood. Ja, fantastisch.
2: Goed idee van die molenaar. Toch?
3: Ja, we hebben natuurlijk de droogte. We hebben het er al heel erg lang over. En vooral over de ellende. Hè. De boeren die er last van hebben. De scheepvaart die er last van heeft. Maar er is één groep die echt dit een fantastische periode vindt. Oh. En dat zijn namelijk de archeologen.
0: Oh.
3: Die lopen natuurlijk nu allemaal op dat gebied wat nu allemaal droog ligt.
2: En
3: die
2: alles uit ligt.
3: De meest fantastische dingen.
0: Oh.
3: Wil jij natuurlijk weten wat?
0: Ik ben benieuwd wat er zo al uit het zand omhoog komt. Ja.
3: Nou, ik zou zeggen half elf.
0: Ja, ik was er al bang voor.
3: Vanavond.
2: Altijd hetzelfde.
3: Direct na de oranje zomer, dan zie je echt wat voor bodemschatten wij in Nederland hebben.
0: Oké, na de eclipse allemaal weer naar binnen en de tv op SBS.
3: Zeker.
0: Half elf, Hart van Nederland. Dankjewel, jongens.
3: Dankjewel.

0: van Herman van Veen. En als hij komt overen bij Radio Noordzee op woensdagavond.
1: Goed, genoeg. Ja, vind ik wel, toch? Ja, denk ik wel. Je bent bij Radio Noordzee. Het is hoog tijd om iemand de mooiste prijs van de Nederlandse radio te geven.
2: Radio Noordzee, René der Popquiz.
1: Ja, ja, alleen te winnen, niet te kopen. De Radio Noordzee koffiemok met daarop je eigen naam. Die wil je hebben. En Sven wil hem ook hebben, toch Sven?
3: Ja, uiteraard.
1: Ja, ja. We hebben contact met Oorschot, toch? Het Brabantse land.
3: Ja, ja, uiteraard.
1: En Sven, ben jij al aan het klaarmaken voor de eclipse?
3: Ik ben er niet echt mee bezig,
1: jongen, met de eclipse. Nou, dan kunnen we elkaar de hand schudden, want het gaat er heel de godsganse dag gaat het over de eclipse. Maar ik moet je zeggen, ik heb ook nog niet... ik heb ook geen bril. Jij ook dan niet, neem ik aan.
3: Nee.
1: Nee, je gaat gewoon kijken, het wordt een beetje donkerder en daarna weer lichter en dan is het goed.
3: Ja, dan wel.
1: Ja, nou, heel goed. Over goed gesproken, laat me hopen dat jij ook het goede antwoord hebt op de René der Popquiz van vandaag. Dit was de enorm moeilijke opgave.
4: Kijk maar naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder...
1: Ja, we horen Nick en Simon. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder A, steen, B, cement of C, stikstof. Zeg het maar, Sven. Sven, ben je er nog? Hallo?
3: Hallo?
1: Ja, oh, je bent er nog. Ja, hallo. Ja, zeg het maar.
3: Ja, antwoord A.
1: Antwoord A, zeg jij, ja.
4: Naar de huizen om je heen. Ze zouden nooit gebouwd zijn zonder steen.
1: Ja, natuurlijk. Hoppakee. Hartstikke goed. Hij gaat jouw kant op komen. De Radio Noordzee koffiemok met je naam erop. Sven, ben je er blij mee?
3: Hartstikke blij.
1: Gelukkig zeg. Als je nou een gaatje onderin maakt, een heel klein gaatje... en je kijkt dan door de binnenkant, dan kun je naar de eclipse kijken eventueel. Maar goed, ja. Zo snel is hij er helaas ook niet. Nou, mocht je toch gaan kijken, Sven, heel veel plezier. En luisteren doe je lekker naar Radio Noordzee. En daar danken wij jou hartelijk voor, oké?
3: Okay? Oké,
1: okay, groet in Brabant, hoi!
3: Yeah,
1: hoi. En nu die klassieker van de heren Nick en Simon. Pak maar mijn hand, hoor je nu. Op de woensdag van Noordzee.

Graaf Radio Noordzee. En ciao, doei, adios. En komende maandag zeggen wij juist goedemiddag tegen Guido van der Graaf. Dan is hij namelijk een hele middag mijn co-host hier in de Radio Noordzee Zomermiddagshow. Hartstikke gezellig. En morgen natuurlijk ook iemand, en niet zomaar iemand, Rutger van Barneveld. De man van de hits Zwoele Zomernachten en Zomerzee en Strand. Komt morgen langs en hij is ook nog eens jarig. Kortom, dat belooft een leuke uitzending te worden. Morgen dus met Rutger van Barneveld. Zometeen na 7 uur, non-stop 200% puur Hollandse muziek. Mooie avond.

0: Noordzee.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
2: Geeft ruimte.
3: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
4: Simyo.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
7: Ja, laatste kans.
6: Nog één keer brullende motoren.
7: Ja, goed.
6: Dit mag je niet missen.
7: Oh.
6: Daar moet je bij zijn.
7: Naar binnen.
6: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
7: Ja.
6: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveiling.
16: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Wee-hoo! Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Radio Noordzee. Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Nieuws van 7 uur.
17: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. Mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. Het hoogtepunt is even over 8. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. Bij pretpark Plopsaland in de Belgische Ardennen is een oude oorlogsbom ontploft en daarbij zijn 3 mensen licht gewond geraakt. Het gaat om 2 bezoekers en iemand die bij het park werkt. Eén van hen heeft iets in zijn been gekregen. De bom komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Het park is ontruimd en gesloten. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Radio
4: Noordzee. Het is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar niet.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
3: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
2: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.

van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12. Geef me meer tijd met jou. De Noordzee Top 30. Natuurlijk, bij Radio Noordzee.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al.
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
5: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
6: Praxis.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Daar zit Sophie.
10: Hi.
9: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
10: Met Sophie.
9: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
11: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden.

0: bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle A-merk ijsrepen 1 plus 1 gratis. En de mega meevaller van de week, alle Raak vruchtensiroop 0, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Welkom bij de Verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. Palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
6: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Overal in Nederland te ontvangen via DAB Plus en radionoordzee.nl. Het nieuws van 8 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Het slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. Aan de kust in het noorden van Frankrijk is een camping ontruimd vanwege duinbranden in de buurt. Meer dan 1000 vakantiegangers moesten weg van de brandweer. Op meerdere plekken zijn duinbranden uitgebroken en die zijn nog niet allemaal onder controle. Misschien moeten meer campings worden ontruimd. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur Holland.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaaf 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Kom op avontuur in Apenheul. Ontdek het vernieuwde Doodshoofdapengebied en beklim de nieuwe 11 meter hoge uitkijktoren voor een spectaculair uitzicht op de gorilla's. Apenhul, het leukste dagje uit tussen de apen.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Nu alle kaartjes, €21,50. Alleen op apenhulp.nl. Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
10: Droom groots, rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op BYD.com.
11: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.
13: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win. Vakantieveilingen.
14: Alle verf super voordelig.
15: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
17: Hey ondernemer, hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
18: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de 4 Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je €25.000. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
19: Müller Milk, the moo you can't resist.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.

0: Radio Noordzee.
1: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
5: Oh my god.
4: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
8: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want deze maand maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed en breakfastdroom waar te maken.
9: Jammers! Wat een gezelligheid, hè?
8: In Griekenland bijvoorbeeld. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
12: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
15: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
13: Fans van voordeel.
12: Aldi.
16: Ja! Zeker. Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.

0: van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. De gedeeltelijke zonsverduistering in Nederland is bijna afgelopen. Het hoogtepunt was om 8:15 en daar stonden mensen massaal naar te kijken. Ze stonden op stranden, heuvels en andere plekken met een goed uitzicht. En de omstandigheden waren ideaal. Er was geen wolkje aan de lucht. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten... De zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
9: Geeft ruimte.
4: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een tweejarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.

van 2 tot 4. En op zondagochtend hoor je hem gewoon nog een keer. Van 10 tot 12. Geef mij meer tijd met jou. De Noordzee Top 30. En de zon zien zakken in de zee. Natuurlijk, bij Radio Noordzee. Oké! Okay.

0: Noordzee.
1: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
2: Zo, wat een goal van Wesley Sneijder, onze record international.
3: Het begint met de eerste stap. Neem die stap. Scapino.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
3: Nu op heel veel sportartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scafino.
5: Je hebt een cadeaubon, maar eigenlijk wil je liever geld? Wissel dan vandaag nog je cadeaubon in voor geld. Bij wissel.nl. Wissel.nl.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
7: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar. Word bloeddonor op sanquin.nl. Sanquin, for life.

0: Albert Heijn. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: Drie sterren slot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel witte reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.

0: van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. Verdriet bij NAC-voetballer Mats Seuntjes en zijn vriendin. Ze kregen pas geleden een dochter, maar de baby is overleden. Seuntjes was er vrijdag al niet bij tegen Top Os. Maar toen werd alleen gezegd dat het om privéomstandigheden ging. Hij krijgt de tijd van NAC om het verlies te verwerken. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200%

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor. Nu bij Sigma S2U Allure Buitenlak een gratis lakset.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Welkom bij de verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
6: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
4: 200% puur Hollands.
5: Je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, te meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 12 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
1: Simyo.
2: Nieuwe software op een oude laptop. Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
4: ANWB en gaan. Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
5: Droom groots. Rij groter. De nieuwe BYD Dolphin G heeft een actieradius van meer dan 1000 kilometer. Groots in bereik, karakter, ruimte en technologie. Groots rijden? Dat kan al vanaf €23.990. Boek nu je proefrit op byd.com.
4: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, eet smakelijk voor straks.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Bij Lucardi worden het schitterende dagen. Want bij ons laat je gratis gaatjes schieten en krijg je 25% korting op je eerste oorbellen. Een eeuwig aandenken aan die vakantieliefde uit Duitsland. Bij Lucardi laat je al bijna 40 jaar gratis gaatjes schieten. Dus loop gewoon eens binnen. Lucardi Juwelier. Gewoon schitterend.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora

0: Dj.nl. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Opnieuw boerenprotesten vanavond tegen de stikstofplannen. In het Drentse Meppel reed een groot aantal trekkers langs het gemeentehuis. De boeren zijn onder meer boos dat de gemeente ondersteboven gehangen vlaggen heeft weggehaald. In het Gelderse Ede was eenzelfde protest. Overmorgen staat een demo gepland in Den Bosch. De zoon van de Amerikaanse filmregisseur Rob Reiner hangt een levenslange gevangenisstraf boven het hoofd, want de aanklacht tegen hem is verzwaard. Hij kan ook de doodstraf krijgen. Hij zou zijn eigen ouders hebben vermoord. De zaak zorgde voor een schokgolf, want vader Rob was erg populair in Hollywood. Champions League-winnaar Paris Saint-Germain heeft de Europese Supercup gewonnen. Het Engelse Aston Villa, dat de Europa League won, werd met 2-1 verslagen. De wedstrijd werd gefloten door scheidsrechter Abdulkadir Artan uit Somalië. Dat wilde de UEFA nadat hij voor het WK werd geweigerd door de Amerikaanse grenspolitie. En de Nederlandse atleet Jonas Pfeifers heeft verrassend brons gewonnen op de 400 meter bij de EK in Birmingham. Hij liep een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Daarmee snoepte hij 700ste af van het vorige Nederlands record dat 5 jaar geleden werd gelopen. Het goud was voor de Brit Matthew Hudson-Smith. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag wordt het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur

0: heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: Radio Noordzee.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
5: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
6: geeft ruimte.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
4: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
5: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ook voor herfinanciering. Mogelijk.nl.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
8: It's funny, because it's true.
7: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
9: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Sta je in de file en spot je ruitschade?
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel

0: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde.

0: experts en de meekijkers.
1: Voor wie zijn we ook alweer?
0: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
0: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar 34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
5: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
7: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
8: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.

0: 12 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huiswoordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huiswoordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Hij is de opvolger van Ronald Koeman, die na het teleurstellende WK opstapte. De naam van Michael Reiziger ging ook rond, maar die is het dus niet geworden. Xavi speelde vroeger bij FC Barcelona en hij was ook trainer van die club. Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

0: 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. En de perschef van het Witte Huis, Caroline Leavitt, gaat weg. Ze wil als moeder van 2 jonge kinderen meer tijd hebben met haar familie. President Trump noemt haar een van de beste woordvoerders uit de geschiedenis. Ze begon begin vorig jaar en was toen met 27 jaar de jongste woordvoerder ooit. Eind deze maand vertrekt ze. Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dit is Radio Noordzee. 200% puur.

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd.

0: welkom bij Radio Noordzee. 200% puur Hollands. Van Agda in de Munnik tot Frans Bauer.
1: Heb je even voor mij? Maak wat tijd voor me vrij.
0: Noordzee. En van John de Bever tot Hanna Mee. Dit is het nieuwe Radio Noordzee. 200% puur

0: nieuws van 2 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. Twee militairen.